tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.

0: treaty signed, I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

anderen of voor jezelf misschien. Ik probeer je scherp te volgen, toch blijf je vaag voor mij.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavier Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trok ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 1978 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

de wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van een spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd, Jerry Williams pas in 2024. Voor de gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelde zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trok ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 1978 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

Als er bepaalde pechfiguren hier in de zaal zitten en hier thuis zitten te luisteren, dan zouden we kunnen zeggen, leeft u zich even uit in het volgende lied. Want de man die het in dat tijd gecreëerd heeft, die heette Peter Pech. En die zag alle verdriet en ellende in zijn vrouw. En daarom zou ik zeggen, heren, zingt u vooral mee, maar dames, laat u zich ook niet kennen. Hier is het lied van Canelia. MUZIEK.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 MAX crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 MAX crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kate met Ralf. Met zoals altijd het vaste trio in de presentatie en de techniek zijn de Ralf en...
1: Katie.
0: En...
1: Goedemorgen.
2: Isa.
0: Goedemorgen. En Isa. Ja.
1: Daar zijn we weer.
0: Ik moet zeggen, het is buiten natuurlijk al bloedheet.
1: Ja.
0: Dat merkten we net al. Maar
1: hij
0: hierbinnen...
1: tikte de 30 al aan bij mij.
0: Hij tikt... Ja, het is... En hierbinnen vind ik het... Spreek even voor mezelf, vind ik het... Ja, vind ik nog wel even te doen zo.
1: Nou, het gaat.
0: Vind ik nog wel lekker.
1: Ik heb een heerlijke waaier in mijn rug.
0: Ja, we hebben tegenwoordig zijn goed voorzien van waaiertjes. En er kan een raampje open achter Isa. Dus wat dat betreft helemaal prima. Dus voordat jullie medelijden met ons krijgen van moeder die arme DJ's weer 2 uur in, die, in dat zweethok.
1: Ja, ja,
0: valt
1: het, gaat,
0: valt
1: het voor nu heen. Gaat het
0: wordt,
1: nog.
0: Gaat het nog. En als het te veel wordt, dan laat u dat natuurlijk ook weten. Hè? Want ja. Maar alles voor de muziek. En de komende 2 uur hebben we natuurlijk weer een fantastische lijst. Met, ik ga net als vorige week gewoon wat namen opnoemen. Ik zie Dire Straits staan, ik zie ABBA staan. Ik zie Lee Tower staan.
1: Die wilde ik nou net geheim houden.
0: Ik zeg, we hebben ook een verrassingsact.
1: Want daar blijven mensen voor hangen, Ralf.
0: Ik denk, we doen het als verrassingsact. Maar nee, Bassie en Adriaan, die komen ook voorbij. Nou,
1: wat wil je nog meer?
0: Dat de beste reden om de radio nog wat harder te zetten straks.
1: En wat is het thema dan, Ralf?
0: Wat is het thema? Ja, dat thema is it's all about money.
1: Ja.
0: It's all about money, Katie. Geld. Ja. Ordinair geld.
1: Ordinair poen.
0: Dus en het openingsnummertje, dat loopt natuurlijk al niet om.
1: Precies.
0: Naar wie luisterden we eigenlijk?
1: Wij luisterden naar Robert van Hemert. En jij had al zoiets van, wie is dit? Ik denk dat de meeste mensen hem kennen van zijn succes Zoet, Zout, Zuur.
0: Jij zong hem net eventjes voor mij en toen...
1: Dit nummertje is ook mede door hem geschreven. Vlak na dat grote succes wat hij had. Eigenlijk wat hij bedoelt. En wat natuurlijk heel veel mensen zeggen van... Ja, geld maakt niet gelukkig. En daar is hij het wel mee eens, die Robert. Maar hij zegt ook, het is ook wel prettig als je wat geld in je portemonnee hebt.
0: Ja.
1: Toch? Ik vind het wel mooi verwoord. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld.
0: Dus in het echte leven toch ook zo?
1: Nee, tuurlijk.
0: Mensen zeggen wel eens inderdaad, geld maakt niet gelukkig. Wordt vaak gezegd door mensen die genoeg hebben.
1: Ja.
0: Dan is het op een gegeven moment ook minder belangrijk als je een bepaald minimum of zo hebt.
1: Ja, klopt.
0: Maar het is veel te kopen in de wereld voor het ordinaire slijk der aarde.
1: En wat ik dan zelf altijd zeg, Ralf, van geld maakt niet gelukkig, maar ik huil liever in mijn SUV dan op een Patavus.
0: Ja, ik bedoel, voor die Porsche Cayenne moet je toch ook een flinke dikke portemonnee hebben.
1: Nee, maar toch, ja, je had allemaal leuk en aardig, maar het is wel fijn als je iets achter de hand hebt, toch?
0: Ja, zeker. Ik denk dat we het wel over eens zijn dat gezondheid natuurlijk altijd op nummer 1 staat.
1: Ja.
0: Ik bedoel, als je niet gezond bent, ja, wat heb je dan aan een dikke bankrekening?
1: Helemaal niks, nee.
0: Helaas is het ook steeds meer zo in de samenleving dat je natuurlijk dat gezondheidszorg ook steeds meer geld kost. Dus mensen die een dikke portemonnee hebben, ja, die kunnen zich ook weer andere behandelingen veroorloven dan... Maar dat is waarschijnlijk altijd zo geweest.
1: Ik heb ook met die ding, heb je dat gehoord? Die uit die koningin uit Noorwegen. Die daar die longtransplantatie heeft gehad. Daar heb je dan ook zomaar twijfels bij.
0: Die met de Marit.
1: Ja. Dan denk ik, hoe komt het dat jij in één keer aan de beurt bent? En zou het ook geen geld, status dingetje zijn?
0: Ik denk als het royalty betreft, dat er nog steeds allerlei deuren open gaan. Ik weet niet.
1: Ja. Nou ja, goed. Dat was even de schoot me eventjes te binnen.
0: Goed. Ja, geld maakt niet gelukkig, zoals Robert van Hemert al zei.
1: Nou, dat. Wat wel heel veel mensen gisteren gelukkig heeft gemaakt, is natuurlijk die zonsverduistering.
0: Echt, hè? Oh, wat was
1: het
0: dat?
1: Het was me een ding.
0: Wat was het weer groots?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Heb je hem gezien?
0: Ik heb hem gezien op de NOS-app met beelden vanuit IJsland.
1: Ja.
0: Want daar was hij volledig.
1: Ja.
0: Met deskundige toelichting van Peter Kuipers-Munneke.
1: Ik vond het ontzettend... Hij deed het goed, hoor.
0: Ik zei tegen Frederik, ik vind het leuk dat hij eindelijk een keer mag shinen.
1: Ja.
0: Ik ben een beetje zwak voor die voor
1: ik
0: die
1: vond het ontzettend goed hoe hij deed.
0: Zo'n echte liefhebber.
1: Ja.
0: Dus daar heb ik het gezien. En Frederik is daarna nog heel even bij ons in de straat naar buiten gegaan. Ik niet.
1: Nee.
0: Ja, ik keek gewoon naar buiten zo van het licht. En ik vond het niet zo bijzonder.
1: Nou, ik had er ook heel wat van verwacht. Ik had ook de hoop dat het een stuk donkerder zou worden. Nou, dat vond ik allemaal reuze meevallen.
0: Ja.
1: Want het is dat je het weet, anders dan valt het niet eens op. Onze overburen, die hadden zo'n brilletje. Wat, wij komen altijd met ons eieren naar Pasen. Dus wij zaten weer...
0: Alles uitverkocht.
1: Ja, ik rijd dan die dag, denk ik dan, oh ja, had wel leuk geweest zo'n brilletje. Ja, dan is het natuurlijk mega uitverkocht. Onze overburen hadden zo'n brilletje. En dan in mijn brein werkt het gewoon niet. Want dan kijk ik naar de zon, dan zie ik gewoon nog steeds een hele grote felle ronde bol.
0: Hmm.
1: En dan zet ik de brilletje op en dan zit er die maan voor. Weet je wel? En dan zie je maar echt zo'n sikkeltje.
0: Nou, denk, die, maan hoe dan? Was, die maan was gewoon getekend op het brilletje.
1: Dat zal het zijn geweest, denk ik. Ja. Nou, het was een hele toestand, ja. Maar ik moet zeggen, een mooi verschijnsel.
0: Nou ja, 2081
1: nou,
0: was
1: die
0: de
1: gaan
0: volgende.
1: We niet meemaken,
0: ik zat even dus, snel te rekenen. Als deze jongen 105 wil worden, ja. Nou, dat zijn ook een hoop uitzendingen, toch?
1: Dat zijn heel veel uitzendingen. Zullen we dat redden, Ralf?
0: Ik weet het niet. Zullen we er gewoon alles aan gaan doen?
1: We gaan het gewoon
0: dat
1: proberen.
0: Dat we die volgende ook nog meepikken?
1: Ja. Nou, gaan we snel door, want dan hebben we nog een hoop te gaan.
0: Ja, het volgende nummer is natuurlijk een million seller. Money for yes. Nothing van Dire Straits. Dire Straits, we hebben natuurlijk al vaak in de uitzending gehad. Een mega populaire band geweest. De laatste jaren doen ze natuurlijk helemaal niets meer. Mark Knopfler doet solo nog wel iets. Hè, de leadzanger en gitarist. Maar in bandverband is dat volgens mij opgehouden. Money for Nothing staat op het ongelooflijk succesvol album Brothers in Arms.
1: Ja, mooi.
0: Ja, als we nog een uitzending een keer doen over iconische albums.
1: Daar kan dan, die er best bij.
0: Kan deze er zeker bij, uit 1985. Dit nummer is geschreven door Mark Knopfler in samenwerking met Sting. Sting is ook de hoge stem in dit nummer. Ja, vooral in de intro en in de outro. Ja. Ik weet niet precies welke versie.
2: Nou, dat wou ik even net aan je vragen, want ik heb een korte en een lange versie.
0: Ja, als we de tijd hebben, dan wil ik graag de lange versie van het album. Want die heeft een veel langere intro en een veel langere outro. En dan kun je Sting ook beter horen. Dus als het nog... dan kan het nog. Oh, geweldig. Dankjewel
1: wat
0: dat je met deze...
1: techniek is, echt goed te plekken, joh. Ja, doe ze fliks even, hè?
0: Fantastisch, fantastisch. Bekend geworden natuurlijk van het felle gitaarspel. Mm-hmm. Een beetje de ZZ Top sound hebben ze daar proberen te imiteren. Ook vermeldenswaardig is dat... de videoclip van dit nummer de eerste videoclip was in oktober

0: Money, Money, Money van ABBA uit 76 staat op hun album Arrival, waar natuurlijk ook Dancing Queen en Knowing Me, Knowing You op staat. Dat is ook een paar nummertjes,
1: een albumpje.
0: Kennen. Ja, ja, precies. Gaat erover dat een vrouw die werkt echt dag en nacht en dan nog houdt ze eigenlijk niks over qua geld. En dan fantaseert ze over hoe heerlijk het zou zijn om met een hele rijke man te trouwen en dan nooit meer te hoeven werken. En als dat niet lukt, dan gaan we gewoon naar Las Vegas en dan winnen we de jackpot.
1: Ja, maakt niet uit, als maar geld oplevert.
0: Als maar geld
1: dan
0: is.
1: Dan wordt het leven pas echt...
0: Ja. Dat lijkt me ook wel heel zuur. Er zijn natuurlijk mensen die ontzettend hard werken.
1: Zo, ja.
0: En dan nog niet rond kunnen komen of net aan, weet je wel. Dan,
1: Ja,
0: daar ook heel veel mensen die gewoon niks doen natuurlijk. Hè? Die heb je ook. Dan denk je, eigen schuld.
1: Nou ja, maar, onze samenleving is geloof ik zo ingericht dat je met geld meer geld kan maken dan je met werken ooit kan verdienen. Dus als jij geld hebt en je belegt dat of je zet het weg, dan verdien je daar meer mee.
0: Ja, dat klopt.
1: Dividend, noem maar op. Dan verdien je daar meer mee dan wat je met een modale baan, of ligt natuurlijk aan hoeveel geld je hebt, wat je daarmee kan verdienen.
0: Dus beleg jij ook?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: God, Ralf, we moeten een keer praten.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Ja, dat wil niet zeggen, je hoeft geen multimiljonair te zijn om te beleggen. Hè? Laat dat even
0: Ja, dat ben ik ook niet. Dus,
1: nee, maar ik bedoel... Zo was het.
0: Jij verdient er ook mee. Heb je al mee...
1: Nou, dat doen we even op een ander podium dan hier voor de radio. Ik ga je op een ander moment graag bijpraten. Wat ik wel zat te denken, wat jij zei het net, hè, waar dit nummer over gaat van ABBA.
0: Ja.
1: Je hebt nummers die verheerlijken het een beetje. Die zeggen van, als ik heel veel geld had, dan dit en dit. Mm-hmm. En dan zou ik dit gaan doen, dan zou het leven pas echt tof worden.
0: Ja.
1: En je hebt ook artiesten en liedjes die dus gaan over juist de kritiek erop.
0: Klopt.
1: Kritiek op het kapitalisme, op het consumentisme en op de
0: consumentisme.
1: Ja.
0: Ralf, wat gooiden we weer een paar heerlijke dure woorden in.
1: Nou, graag gedaan.
0: En dan met de beleggen.
1: Ja, en die kosten niks, hè? Die kosten niks.
0: Oh, jongens, ik ga echt, Ralf.
1: En dan toch een grijze Batavus.
0: Ja, ja. En net voor mij op de knieën gegaan.
1: Ja.
0: Jongens. Ja. Ja.
1: Nou,
0: het is alleen jammer van die Batavus. Knap ik toch op af. Maar goed, ga door.
1: Ja, goed. Goed, even weer, de volgende die we hebben, we hadden net ABBA, daarvoor Dire Straits. Nou, niks aan nadelen van Robert van Hemert, maar iets ander kaliber wat mij betreft.
0: Bas je nader weer aan. Oké.
1: Okay. Nou, sorry hoor. Hey, over legendes gesproken.
0: Ja.
1: Bassie en Adriaan. Oh. Nee, we gaan eerst luisteren naar een andere legendarische band. Pink Floyd. Nou, ik zie hier niet heel veel enthousiasme.
0: Oh, sorry. Ik dacht dat dit een teken was.
1: Nee, nog niet.
0: Wordt ingestart.
1: Nee, nog niet.
0: Oké. Okay.
1: Die komt nu.
0: Ja.
1: Pink Floyd heeft natuurlijk een aantal legendarische albums gemaakt. Maar één daarvan is The Dark Side of the Moon.
0: Ja.
1: Je kent die cover wel met die zonnestralen en die prisma.
0: Ja,
1: die is heel bekend.
0: Ja.
1: En dit is nou zo'n nummer wat echt het kapitalisme op de hak neemt. Dus echt kritisch over onze obsessie met geld. En money makes the world go round. Hè? Dat natuurlijk voor heel veel mensen heel belangrijk is. En daar hebben ze in 1973 dit mooie nummer over gemaakt. Money.

0: Ja, dat was een echte classic, hè? Uit 1973 ja. Alweer. Ja, leuk, hè? Die geluidseffecten. Met die kassa en dat geld. Ja.
1: Kom straks nog een keertje terug. In een ander nummertje.
0: Yep.
1: Toch? Ja. Ik denk dat het tijd is voor het volgende.

0: Oh. Wat is dat, dames?
1: Ze zet de microfoon open.
0: Oh,
1: ik dacht, ja. Serieus?
0: Ja, eindelijk, Isa. Ik had hem even niet door. Maar dat hadden we natuurlijk op vele verzoek van de luisteraars ook. Van de horen natuurlijk altijd dat Katie uit volle borst meezingt als de microfoon niet open staat. Isa, zet dat schuifje gewoon eens een keer eerder open.
1: Nou. Ik hoorde mezelf totaal niet, hè? Want hij kwam niet op mijn koptelefoon binnen.
0: Ah, maar
1: dus,
0: Katie,
1: nou, jongens,
0: kom op.
1: Sorry als het...
0: Katie, jij bent zangeres van een band. Jij weet hoe het is op een podium. Daar ben je helemaal niet bang voor. Dus het mag best gehoord worden.
1: Ja, maar ik weet niet hoe dit nou geklonken heeft. met mijn oortjes dicht. Maar goed, haha. Nou, dit was
0: zo.
1: Een ergernis.
0: Zo, nou, je hebt hem al gehad. Dan kan
1: ik ben
0: ik
1: klaar.
0: Hem,
1: nou ja, ergernisjes. Ja. Ik heb er één. Heel simpel. Ik heb een vliegengordijn. Het zijn een soort touwtjesachtige dingetjes. En ik vraag me af. Want kijk, ik snap de oplossing. Hè? Die touwtjes zijn te lang. Die komen tussen de deur.
0: Oh ja.
1: Snap je? Iedereen gaat nou reageren, afknippen. hè? Nou, ik ben wel blond, maar...
0: Zou het kunnen? Kun je ze afknippen? Of is het een...
1: Nee, dat gaat makkelijk. Nee? Dat gaat makkelijk.
0: Okay, nou.
1: Alleen, wat ik me dus afvraag... Ze zijn al afgeknipt.
0: Door wie?
1: Door ons.
0: Op maat, op lengte.
1: Op maat. Hoe kan het dan dat die dingen weer veel te lang zijn en tussen de deur komen?
0: Waarschijnlijk door de zwaaibeweging. Je hebt ze afgeknipt dat ze recht naar beneden hangen en dan kloppen ze. Maar op het moment dat jij de deur open en dicht doet, dan waaien ze tussen de deur.
1: Dan worden ze alleen maar korter. Daar worden ze niet langer van.
0: Ja, maar dan gaan ze nog wel steeds ertussen zitten.
1: Nee, ik bedoel echt aan de onderkant. Als ik de deur dicht doe...
0: Is het van materiaal dat groeit? is het levend materiaal wat je gebruikt hebt?
1: Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Hè?
0: Dat bedoel ik. Al dus een bekende filosoof?
1: Ja. maar zou het kunnen zijn dat het touw uitzakt of zo?
0: Ja. Of uitzet door de temperatuur? Ja, ik weet niet wat voor materiaal het is.
1: Ik ook niet, maar het is toch te bizar voor woorden.
0: Dus jij blijft gewoon knippen? Gewoon.
1: Ja.
0: En dan
1: ja.
0: En volgende
1: en
0: dag
1: weer
0: langer.
1: Ik kijk Isa aan, want die deelt die irritatie met mij, hè? Heb jij toch? Ze groeien ineens?
2: Ja, dus
0: is het plastic,
2: behoorlijke irritatie.
0: Of?
1: Nee, het is een stofachtig dingetje.
0: Ja.
1: Dus, maar goed. Hey,
0: goed afknippen. Echt een paar centimeter.
1: Ja, maar dan komen die vliegen eronder door.
0: Ja, hey, het is een of het andere.
1: Ja. Kan ik hem net goed afhalen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, maar helpen ze tegen de vliegen?
1: Ben je gek, joh.
0: Ook nog niet eens.
1: Nee,
0: nou, weg ermee.
1: Toch weg. Ja,
0: alle ellende.
1: Daaraf dat ding.
0: Ja.
1: Zo, klaar.
0: En trouwens, sinds wanneer wil jij geen vliegen binnen? Want ik heb jou een keer hier bezig gezien met een vlieg.
1: Ja, maar
0: nou,
1: dat was
0: pure liefde.
1: Ja, dat was, ja, toen werd ik verliefd op een vlieg.
0: Ja, dat zag ik.
1: Ja,
0: dat zag ik.
1: Die was hier zo lief aan het eten. En, maar voor de rest moeten ze gewoon lekker uit mijn buurt blijven.
0: Ja,
1: ja.
0: Oké. Okay.
1: Goed, ik ben er vanaf. Hij was lekker kort.
0: Nou, viel nog aan mee, maar het is een bekende ergernis. Wij hebben zelf zo'n ding niet.
1: Ja.
0: We hebben van die horren, heel blij mee.
1: Ja.
0: Maar,
1: een schuif of een deur?
0: Een schuif.
1: Ja.
0: Dus als bij ons iets open gaat, dan is dat altijd heel zenuwachtig. Van, oh, de horren.
1: Ja, vlug, dicht.
0: Want anders muggen en vliegen.
1: Nee, ja.
0: Goed. Maar ik denk dat heel veel mensen wel iets vergelijkbaars hebben. Die vliegengordijnen.
1: Ja, die zijn irritant, zitten altijd tussen de deur. Ik snap het allemaal wel, maar waarom aan de onderkant? Ja. Het groeit.
0: Hey,
1: het
0: waarom hang jij dan niet zo'n mooie, zo'n plakstrip aan de... dat vind ik...
1: Dat wilde ik doen, maar dat moest ik niet van Isa.
0: Dat is oldschool. Dat is echt oldschool, hè?
1: Maar ze zijn er nog.
0: Ja.
1: Ja, zo'n vies plakding. Waar je dan zo... Hè, het
2: Ik ben er nog steeds trauma's van.
1: Waarom heb je er trauma's van?
2: Nou, gewoon dat je dat... gewoon een heel kerkhof aan vliegen.
0: ja.
2: Gewoon heel vies.
1: Ja, eigenlijk is het heel zielig.
0: Oh, het gruwelijk
2: vind
0: ook.
2: Ik zielig en ik vind het heel vies.
0: Ze blijft met zo'n vleugeltje eraan plakken en dan sterven ze een gruwelijke dood.
1: Ja. Of dat je daar net zo met je haar in komt, hè?
0: Oh, dat plakt als een dol, hè?
1: plakt echt als een dol.
0: Ja, dat is echt verschrikkelijk.
1: Ja. Nou, dat is toch maar een vliegengordijn met iets te lange sliertjes.
0: Ja, of in die Porsche Cayenne heb je er geen last van, denk ik. Dat is gewoon hermetisch afgesloten.
1: Ja, zeker, man. Oh, jongen, daar rij ik, man. Heerlijk.
0: Goed.
1: Heb jij er een?
0: Ik vind het wel een heel leuk bruggetje trouwens. Nu jij het zei over dus jouw ergernis met die vliegen.
1: Yeah.
0: Op mijn werk. Ik ben natuurlijk onlangs overgestapt naar een andere locatie. En daar hebben ze op een aantal plekken. Hebben ze van die twee blauwe lampen staan.
1: Och.
0: Met zo'n vliegenvanger.
1: Ja.
0: En dan zit je te werken. Hey, en onder zoveel tijd hoor je zo'n geluid.
1: Ja.
0: En je denkt, wat gebeurt hier? Wordt iemand geëlektrocuteerd?
1: Ja, dat.
0: Maar dan schijnt er een vlieg ingevlogen te zijn.
1: Klopt.
0: Die ook gruwelijk als einde komt,
1: en
0: volgens mij.
1: Hey, maar soms heb je wel zo'n langpootmug die erin vliegt.
0: Oh.
1: En dat stinkt, jongen.
0: Dat schroeit helemaal weg.
1: Ja? Ja, eigenlijk. Ja, nou, dat is ook zielig.
0: Ik vind het helpt wel. Tenminste, ik zie heel weinig vliegen daarbinnen.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen dat ik het... Ik weet het niet. Ik vind het ook een beetje dubieus.
1: Ik vind het een beetje luguber. Ja. Toch?
0: Ja. Maar goed. Dus ik zei, het is een leuk bruggetje, want mijn ergernis heeft te maken met mijn nieuwe werkplek wel een klein beetje.
1: Oh.
0: Ik wist het al van de verhalen, want ik werkte ook eerst op een andere locatie. Ja. En toen werd er al gezegd, die locatie waar jij straks komt te werken, dat heeft een bepaalde iets in de constructie. Of het nou beton of metaal, ik weet het allemaal niet.
1: Ja.
0: Maar waardoor je dus binnen gewoon geen bereik hebt.
1: Hè?
0: Geen bereik.
1: Een werkplek,
0: ja.
1: Geen bereik.
0: Bepaalde plekken schijnen wel met door KPN of iets met versterkers, geen idee.
1: Ja.
0: Maar waar wij zitten en de hele grote delen van het pand, geen bereik.
1: Qua telefoon, wifi, alles.
0: Wifi is soms een heel klein puntje.
1: Ja.
0: Dus dan word ik wel eens gebeld, dat komt er dan toch doorheen.
1: Ja.
0: En dan wil je opplakken, maar dat moet je natuurlijk nooit doen.
1: Nee,
0: je moet met je telefoon heel snel naar buiten lopen. En dan pas hopen dat die beller...
1: Kan zo, toch niet, Ralf?
0: Ja, dus dat is heel raar. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt.
1: Nee.
0: Maar het is, geen idee. Het zit iets in het gebouw. Wat dat blijkbaar stoort of
1: tegenhoudt. En de computer of laptop, dat?
0: Laptop kan ik wel werken. Dus het netwerk van de stichting,
1: ja,
0: om zo maar te gebruiken, is wel gewoon te gebruiken. Maar je privételefoon je zakelijke telefoon is bijna niet te doen.
1: Dus je moet naar buiten om even een telefoontje te
0: doen. Om goed bereik te hebben, moet je eigenlijk heel snel of tegen de glaswand aanlopen. Niet echt tegenaan, maar net ervoor stoppen dan. Hè. Ik zie je al kijken.
1: Ja.
0: Want daar wil het ook nog wel eens. Maar voor het beste bereik moet je echt naar buiten.
1: Bizar,
0: hè?
1: Nou, dat is een mega ergernis, lijkt mij.
0: Ja,
1: toch?
0: Dus ik moet er gewoon even elke keer weer aan denken. Van, ik word gebeld. Niet opnemen en dan naar buiten lopen. Dus
1: ze denken steeds dat jij er niet bent.
0: Ja, het is wel lekker rustig, moet je zeggen, hoor.
1: Zo.
0: Want ik kan altijd zeggen, geen idee, heb je gebeld?
1: Geen bereik.
0: Nee, geen bereik. Nee, ja, het is...
1: Dat is wel een goede smoes natuurlijk.
0: Ja. Dus dat.
1: Nou, heel irritant.
0: Ja.
1: Nou, god, waar zijn we weer lekker vanaf?
0: Zo.
1: En we gaan snel door, want we hebben nog een heel lijstje te gaan.
0: Echt, hè?
1: Jazeker. We gaan naar een prijskaartje. En dat is de Price Tag van Jessie G uit 2011. En de boodschap is dat we veel te veel bezig zijn met geld, prijzen, dure spullen, status. Vergeet nou gewoon eens even wat alles kost en richt je meer op het plezier maken. Op de muziek, om samen te zijn. Dat is haar boodschap. En wat ik dan het grappige vind...
0: Dat ze zelf een multimiljonair is.
1: Ja, want dat is zo lief. Dat loopt helemaal binnen natuurlijk.
0: Dat is precies.
1: Dat is echt wel bizar. Maar laten we gaan luisteren naar Price Tag.

0: Dirty Cash, oftewel Money Talks van The Adventures of Stevie V uit 1989. Ja.
1: Lekker nummertje.
0: Ja, dat is ook een jeugdsentiment. Het was ook een knalletje van een hit in die tijd.
1: Ja.
0: Nou ja, Dirty Cash, de naam zegt het natuurlijk al. Het is dirty. We vinden het allemaal heel dirty, maar het talks wel, hè?
1: Zo, echt.
0: Gaat er wel om in de wereld. Dus
1: dat is gewoon een feit. En dat is ook de onderzoek bewezen, hè? Dat
0: komt nu met een mooi feitje, denk ik.
1: Ja, nou ja, omdat je dat zo zegt.
0: Ja.
1: Het is echt bewezen dat... Want geld maakt niet gelukkig. Maar onderzoek wijst echt wel uit dat als jij wat geld op zak hebt, dat je dan gewoon veel minder financiële stress hebt en zo.
0: Dat,
1: je dan
0: dat is het, denk ik, hè? Dat je minder stress
1: bent. Ja, tuurlijk.
0: Dat je een buffertje hebt en ongemakken kan
1: zeggen van,
0: opvangen.
1: Laat even een hapje eten buiten de deur of ergens naartoe. Ja, wat weet ik veel. Ja,
0: ook leuke dingen.
1: Ja.
0: Die ook heel belangrijk zijn voor je relatie. Die ook heel belangrijk zijn voor je gezondheid op lange termijn. Dus we kunnen het allemaal wel zeggen.
1: Het is allemaal makkelijk
0: maar
1: gezegd,
0: geld is
1: hè?
0: Zeker. Ja, zeker.
1: Ja, je moet wel iets hebben. Ja. En dan vond ik ook wel heel grappig om te zeggen dat €9,99 ontzettend populair is. Het bedrag.
0: Als
1: €9,99. Ja.
0: Oh.
1: Ja. Want ons brein kijkt schijnbaar naar het eerste cijfer.
0: Ja.
1: Er staat er €10. Dan voelt dat zoveel duurder.
0: Ja.
1: En dat heet psychologische prijsstelling.
0: Ja, je supermarkten bijna allemaal. Het is altijd
1: €9,99.
0: Nee,
1: nee, eigenlijk niet. Maar dat €9,99 of €10, gek toch, hè? Toen ik er zo over na zat te denken, ja, dan kan ik niet echt denken van, oh ja, dat is voor mij veel duurder. Maar misschien werkt het zo wel in de winkel. Ja,
0: ik denk het wel, want er is natuurlijk zeker onderzoek naar gedaan.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat zo werkt.
1: Ja.
0: Volgens mij is het destijds ook in 2002 met de euro zo gegaan, hè?
1: Ja.
0: Want in het begin was alles keurig verdeeld door, wat was het ook weer? 2,35 of zo?
1: 2,20.
0: En later werd dat, toen zeiden mensen, oh wat goedkoop zeg.
1: Ja.
0: Oh wat goedkoop is mijn euro toch veel waard. En dat was natuurlijk niet aan dovemans oren gericht. Toen is dat mooi zo allemaal mooi opgetrokken.
1: Ja, tuurlijk.
0: En toen zeiden we, oh nou ja goed, in guldens, het valt allemaal best wel mee. Sommige mensen gingen nog ombreken in guldens. Dan viel het ook niet tegen.
1: Ja. Nog steeds wordt er wel eens gedaan.
0: Nee, die psychologie is heel belangrijk daarin.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat zie je wel weer. Hè?
0: Waar wij het net ook over hadden. Hè? Over die, wat ik altijd noem, de wet van de remmende bevrediging. Er schijnt een bepaald, de wet van de remmende bevrediging. Theorie van mij. Nee hoor. Dat is algemeen bekend. Er is een bepaald bedrag. Dat kun je denk ik gewoon opzoeken op internet. Van als je dat bedrag aan iedereen ter beschikking zou stellen.
1: Ja.
0: Zouden de meeste mensen in Nederland een normaal, fijn, comfortabel leven kunnen leiden.
1: Ja.
0: En alles daaronder geeft stress of ongemak.
1: Ja.
0: En alles daarboven is eigenlijk luxe, extra. Maar je wordt er niet super meer niet gelukkiger van.
1: Nee.
0: Laat staan als je van 1 miljoen naar 2 miljoen gaat. Joh, op een gegeven moment heb je in plaats van 1 auto 3 auto's. En in plaats van 1 huis 5 huizen. En het geeft eigenlijk alleen maar minder bevrediging steeds.
1: Ja, precies.
0: Maar
1: het verschil was steeds kleiner.
0: Ja.
1: Maar ik zou het best eens willen ervaren om mee te doen aan zo'n onderzoek natuurlijk. Hè?
0: Oh, dat je dan in één keer 10 miljoen op je bankrekening
1: hoor.
0: Katie, doe jij mee aan dit onderzoek? Hier heb je 10 miljoen speelgeld. Er hoeft niks over te blijven.
1: Ga je gang. Maakt het je nou echt gelukkiger?
0: Wat zou jij dan gaan doen de volgende dag? Of als je de hoofdprijs zou winnen in de loterij?
1: Als ik de hoofdprijs zou winnen in de loterij.
0: Echt een groot bedrag. Echt 10 miljoen. Zeg 10 miljoen.
1: Oké. Nou, dan moet ik. Ga ik eerst eventjes vrij nemen, want dan moet ik even landen. Dan
0: als Gaston bij jou aan de deur staat, hè?
1: Ja, dan moet ik even. Ja, man. Jeetje. Ik ga erover nadenken tijdens het volgende nummer. En dan. In ieder geval de SUV, hoor, Ralf.
0: Daar komt hij, hè?
1: Ja,
0: die Porsche
1: komt.
0: Die Porsche is al zo vaak voorbij gekomen.
1: Ja, die komt. Wij gaan gewoon even naar het volgende nummertje. Dat is echt van heel lang terug. Geschreven door Annie M.G. Smit. Nou, dat zijn altijd goede teksten natuurlijk. Hè. Wim Sonneveld, die heeft het gezongen in de jaren 50.
0: En zo waar, hè?
1: Ja,
0: en zo waar.
1: Ja, zeker. Ja. Gewoon met ontzettend veel humor draait het maar op één ding. En dat is dat iedereen geld wil, dat is waar we het over hadden. Of je arm of rijk bent, jong of oud, het draait altijd om geld. En poen, zoals de titel is, dat is geld, pegels knaken, pieken, duiten, centen flappen. Maakt allemaal niet uit. Poen.

0: Money Don't Matter Tonight uit 1992 van Prince. Ja, en dit keer met de New Power Generation. Want Prince heeft natuurlijk zoveel met zoveel bands en groepen gewerkt. Dat je altijd moet kijken van welke was dit. Maar dit was de New Power Generation. Daar schijnt ook officieel Candy Dulfer natuurlijk nog onderdeel van uitgemaakt te hebben. Zij was ook aanwezig op de Batman soundtrack uit 1989. En zij verzorgde toch altijd de saxofoon sound.
1: Bij hem, hè?
0: Dus hij scheen daar echt wel een behoorlijke fan van geweest te zijn. Dat over Prince. Ja, ik zeg altijd
1: verder niks nodig.
0: Verder niks nodig. Nee, ik heb een paar albums van hem. Het is altijd experimenteel. Het is altijd vernieuwend. Niet alles is even mooi, maar ja, dat is toch echt wel een voorloper geweest. Die man is zo muzikaal, zo...
1: Nou ja, over iconische albums gesproken.
0: Ja.
1: Ook met hem zou je dus weer gewoon...
0: Zeker. Dan denk ik aan Purple Rain.
1: Ook zo'n album.
0: Ja, Prince. Ja. Dus blijf bijzonder. En een lekker nummertje ook.
1: Nou, onze eerste helft zit er bijna op, Ralf.
0: Echt serieus?
1: Ja, we zitten tegen het nieuws aan. Dus dan gaan we er heel eventjes tussenuit. Maar wij komen terug met hartstikke leuke nummers nog. Dana Summer, Sam Smith, Lee Towers, Bassie en Adriaan. Chris
0: echt waar? Bassie en Adriaan?
1: Bassie en Adriaan komen langs. Ja,
0: dan blijf ik ook zitten.
1: Ontzettend leuk.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, blijf ik zitten.
1: Even heel snel nog voordat we eruit gaan.
0: Ja.
1: Nieuwe bondscoach bekend.
0: Ja, dat was behoorlijk verrassend, hè?
1: Ronald is natuurlijk een paar keer in de uitzending geweest.
0: Ja, dat is natuurlijk jammer.
1: Wat vind jij van deze keuze?
0: Verrassend. Een Spanjaard. De eerste sinds Ernst Happel in 1978. Buitenlandse bondscoach. Een liefhebber van de Hollandse school, Xavi.
1: Ja.
0: Ik zag hem even niet aankomen, maar ik denk dat een niet zo gekke keuze is.
1: Nee?
0: Nee.
1: Heb jij hem wel hoog staan?
0: Ja, maar ook heb wel vertrouwen in. Dat hij het Nederlandse voetbal een warm hart toedraagt. En het Nederlands elftal wel... met die Spaanse winnaarsmentaliteit. Ja,
1: waar komt hij vandaan? Wat doet hij nu?
0: Hij is bondscoach. Nee, hij heeft gewerkt
2: in... Even naar de nieuws, jongens.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram- en 294.000 Facebook-accounts. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
4: Uur na uur, dag na dag.
5: Dag na dag. 24 uur per dag.
4: Jouw radio.
5: Rozo Radio.
1: Ja, we zijn weer terug.
0: Ja. En normaal gesproken krijg je natuurlijk dan de intro van de Oosterhout Insight. Maar we waren natuurlijk midden in een ontzettend belangrijke discussie. De nieuwe bondscoach.
1: De nieuwe bondscoach.
0: En natuurlijk ook omdat Ronald 2 keer bij ons in de uitzending geweest is. En we natuurlijk heel sneu vinden hoe het allemaal geëindigd is zo. Je hebt het over Xavi. Xavi komt natuurlijk al echt uit die Barcelona school. Dus ik denk ook wel dat er lijntjes zijn geweest met Ronald Koeman.
1: Ja.
0: Denk dat ook al fan van elkaar zijn geweest. Xavi is nu van een enorme fan van Louis van Gaal, van Johan Cruijff. Echt die Hollandse school, Frankrijkaard.
1: Nou, dus, dat klinkt wel goed, toch?
0: Ja, ik zag hem niet aankomen.
1: Vertrouwen in.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel...
1: Is dat bekend wanneer de eerste wedstrijd gepland is?
0: Ja,
1: dat is,
0: uit mijn hoofd 24 september.
1: Okay.
0: Dat is een Nations League wedstrijd tegen Duitsland. Die natuurlijk ook net een nieuwe bondscoach hebben.
1: Ja.
0: Jürgen Klopp.
1: Okay.
0: Dus heb je trouwens zijn aanstelling gezien?
1: Nee.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Jürgen Klopp is natuurlijk... Ja, die kan zich alles permitteren. Hè? Mm-hmm. Die kan overal ter wereld werken.
1: Want?
0: Nou, dat, zo dat, goed. Ja, bij Liverpool successen geboekt. Maar gewoon ook zijn persoonlijkheid.
1: Oké. Okay.
0: Graag gezien. En die zegt ook gewoon, die presenteerde zichzelf als nieuwe bondscoach. En die zei van, jongens, nou eigenlijk van, ik hoef het helemaal niet meer te doen. Nergens voor. Ik ga het doen. Maar, beste journalisten, ga er maar eens goed voor zitten. Op het moment dat jullie negatief of onware dingen gaan schrijven over het voetbal, waar het team last van heeft, waar ik last van heb, of waar mijn familie last van heeft, stap ik morgen op.
1: Nee.
0: Dus spreken we nu alvast af. Dat zei hij gewoon. Op het moment dat jullie en mijn familie lastig gaan vallen, ja, ben ik morgen weg.
1: Oké. Okay.
0: Nou, ik denk zo.
1: Nou.
0: Zo kan die ook.
1: Maar ja, goed, weet je, dat gebeurt toch, gaat toch gebeuren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Ja,
0: het is ook wel zo. Maar goed, het is eventjes een stelling om even goed binnen, ja, te komen.
1: Okay. Hij was binnen.
0: Dus nee, ik heb wel vertrouwen in Xavi. Dus okay. Nou, hebben we dat dossier ook weer gehad? Kunnen we weer lekker op het voetbal focussen?
1: Ik hoop, ik ga even een lijntje leggen weer met hem. Zodat we de volgende keer, net zoals we Ronald hadden natuurlijk, dat we Xavi in de uitzending
0: krijgen. Ja, jij hebt connecties. Ja. Heb dan ik weet ik niet hoe goed zijn Nederlands is van Xavi.
1: Oh, maar
0: jouw Spaans is uitstekend.
1: Ik spreek zoveel talen, Ros.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan komt dat goed. Alles dan doe jij het interview.
1: Alles laat je eindigen op een en dan.
0: En dan komt het helemaal
1: heel Spaans.
0: Goed.
1: Ja.
0: Nou, dat okay. Gezegd zijnde.
1: Isa, gooit hem erin, meid.

0: Ja.
1: Zo, Isje.
0: Zo.
1: En, heb jij iets kunnen vinden in deze slappe vakantieperiode?
0: Ja, in de Oostschouter zijn gelukkig weer wat dingetjes. Dus,
1: laat horen.
0: Nou, vooral het eerste kopje ben ik heel blij mee. Want heb je deze zomer al veel wespen gezien? Grote kans van niet. In Nederland lijken er dit jaar opvallend weinig rond te vliegen. De combinatie van veel regen, extreme warmte en droogte maakt het wespen behoorlijk lastig. Regen kan jonge nesten beschadigen, terwijl hitte en droogte zorgen voor minder voedsel. Toch betekent dat niet automatisch dat het echt een slecht wespenjaar is. Betrouwbare cijfers ontbreken namelijk. En daarom wordt van 15 tot en met 23 augustus, jawel, de nationale wespentelling gehouden.
2: Ga je daar wel aan meedoen, Katie? Of heb je meer met vlinders?
0: Ik zit binnen, maar niet bellen.
2: Ja, je lachte mij uit met mijn vlindertelling, maar je ziet het.
1: Hé, hey, wespentelling.
2: Maar, en vliegentelling, die komt ook nog wel hoor.
1: Nou, dan kan ik rustig gaan zitten. Ja. Maar die wespen, wanneer is het?
0: Van 15 tot 23 augustus.
1: Ja. Oké.
2: Nou.
1: Dat is al bijna.
2: Ik moet zeggen, dat is het bij jullie zo erg dan? Of?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want waar jij het zegt, denk ik, nou, dat klopt. Ik heb helemaal nog niet veel wespen gezien.
0: Maar daar ben ik heel blij, want ik ben echt heel bang voor wespen.
1: Ja, Isa Spanisch.
2: Ja.
0: Zodra ik dan wel precies rondvliegen, dan ben ik al
1: aan de andere kant van... Ja, je gaat ook hele rare bewegingen maken en zo, hè?
0: Nou, zit je me nou weer?
2: Ik zou bijna zeggen,
1: dat is echt dikke
2: doe
1: paniek.
2: Het voor. Maar...
1: Dikke paniek?
0: Ja, dat is echt paniek.
2: Nee,
0: ja,
2: maar als je er bang voor bent, dan kan me voorstellen.
1: Ja.
2: Daar word je niet vrolijk van. Ben je wel eens gestoken, Isa? Of heb je die ervaring?
0: Nou, ik heb een keer toen we naar een wellness waren. Dat was ook heel leuk. Er was een wesp die eigenlijk al dood. Of nog op de grond lag. En die ging er met mijn voet op staan. Dat was heel fijn.
2: Ai.
0: Ja.
1: Au.
2: Ja, daar houdt hij niet van. En dan doet hij wat hij geleerd heeft te doen.
1: Ja, terwijl het beest op de vloer ligt. Hè? Dat, maar ik denk dat ze een angeltje nog naar buiten...
0: Och, dan moet ik nog gelijk aan terugdenken. En dan voel ik het ook. Hè?
1: Dan voel je het nog steeds.
0: Ja.
1: Ja. Maar mensen, gaan allemaal intensief wespen tellen. Degenen die niet bang zijn, geef het door. En dan ben ik toch wel benieuwd hoeveel wespen dat er nog zijn. Ik heb liever vlindertjes ook.
0: En er zijn dus ook schijnbaar echt 16 soorten sociale wespen.
1: 16?
0: Ja.
1: Is een wesp geen wesp?
0: Nou ja, schijnbaar niet. Want er staat hier 16 soorten.
1: Oké. En dan moet je ook nog kijken welke soort het er vliegt. Of niet?
0: Nee, dat hoeft niet, maar dat, dat is een...
2: De kennis.
0: Een extra info.
1: Oké, thanks. Nou, leuk.
0: Ja, het volgende stukje vond ik gewoon vooral heel leuk met de naam. Want heb je spullen over of ben je ergens ontzettend handig in? Bij Ruilhandel Oosterhout kun je dat inzetten zonder dat euro's aan te pas komen. Deelnemers betalen elkaar namelijk met keetjes.
1: Keetjes?
2: Mooie keetjes.
0: Nou, ik zag het erin staan en ik dacht van dat is toch leuk.
1: Maar leuk.
0: Gewoon puur alleen omdat het keetjes heet.
1: Dat is leuk. Je betaalt gewoon met mij.
0: Ja. Help je iemand bijvoorbeeld in de tuin of met een klusje, dan verdien je keetjes die je later zelf weer kunt uitgeven. Ook spullen kunnen op die manier van eigenaar wisselen. Nou, de Ruilhandel bestaat al sinds 2011 en draait niet alleen om besparen. Spullen krijgen een tweede leven en mensen uit de buurt helpen elkaar. En een leuk detail, de naam Keetje verwijst naar Mooie Keetje, een bekende Oosterhuisse herbergierster.
2: Ja. Van café
0: in de 19e eeuw.
2: Of hotel
1: Koppelpaarden.
0: Nou, ik zag dat staan, Keetje, dacht van dat moet erin.
1: Maar ze krijgen een Mooie Keetje. Wat zijn Mooie Keetjes dan? In welke vorm krijgen ze die?
2: Ja, als het aan mij ligt, zo'n lekkere koek.
1: Ja.
2: Die zijn lekker.
1: Ja, die zijn zeker lekker. Waar kunnen we die krijgen eigenlijk?
2: Bij bakkerij, is dat Dion? De Rolstraat?
1: Ja, zeker.
2: Die heeft ze nog.
1: Oh, die heeft ze nog.
2: Ja.
1: Oké. Ja. Hey, leuk.
2: Trouwens, wel een leuk bruggetje naar het thema. Want je ziet dus, we hebben niet altijd geld nodig. Het kan ook op een andere manier.
0: Komt er nog goed voetbal.
1: Ja. Maar ik wil dan... Jij wilt ook die Mooie Keetjes... die hoef je nou niet te kopen. Die krijg je dan. Ja,
2: dat is ook hier nou weer.
1: Dan gaat hij met zijn dikke SUV gaat hij naar Bakker de Jong. Oké.
0: Nou, dan ook nog één dingetje voor de liefhebbers van boeken en vinyl. Er is binnenkort wat te snuffelen in Oosterhout. Op zondag 23 augustus van 11 tot 5, lach maar uit.
2: Nee, helemaal niet.
0: Wordt bij Brabants Museum uit Oosterhout van grote boeken en platenmarkt gehouden.
1: Waar?
0: Ja, je zit te lachen. Ja. Je zit niet op te letten.
2: Je krijgt gewoon niet mee wat ze zegt.
1: Ja,
2: Katie,
1: sorry.
2: Beheers je.
0: Dus even inhouden, want dit moet ik... Kijk, dat is ook een ergernis.
1: Nee.
0: Jij snapt mij, Ralf.
1: Ja, maar ik was heel erg... Ik dacht het Nederlands woord. Jij doet het op zijn Engels.
2: Ja.
0: Nou ja, omdat ik hip ben.
1: Ja, dat blijkt. Ja.
0: Nee. Wat is het in het, in het Nederlands? Hoor?
1: Vinyl. Dus ik moest even schakelen.
0: Ja, dat vind ik niet klinken.
1: Oh, sorry.
0: Vinyl. Ja.
2: Goed, dames.
1: Ja. Maar waar is die markt nou?
2: Tjongejonge, sorry, Katie. Hoor. Hou dit.
1: Ja, ja.
0: Bij Brabants Museum Oud-Oostra.
1: Leuk. Dat is wel heel leuk. Ja, vind ik heel leuk.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, tientallen kramen staan er vol met tweedehands boeken, romans, kinderboeken, streekboeken en natuurlijk platen. Maar er is meer, kinderen kunnen op speurtocht met boekworm Boris. En er zijn voorleessessies. Voor volwassenen is er onder andere meer een blind date met een boek. Nou, je kiest een ingepakt boek zonder titel of schrijver te kennen en laat je dus compleet verrassen.
1: Nou, dat zie je steeds vaker. Dat zag ik ook bij die boekhandel daar in de stad. Vind ik echt leuk.
0: Ja.
2: Beetje ratenplaat, maar dan ik kies het boek niet, het boek kiest mij, dat. Ja.
0: Ja. Ja. En ook wordt er gedemonstreerd hoe boeken worden ingebonden. En het is gratis.
2: Nou.
1: Hartstikke
2: geen enkele reden om niet te gaan.
1: Toch?
0: Dus, dat geen money nodig.
2: Kijk, ook weer geen money nodig.
1: Nee, gewoon door.
2: En toch een leuke middag.
1: Echt, hè? Ik ben denk ik, hè, jongens.
2: Jij bent.
1: Ja, ik ben. Wij gaan lekker verder met een nummertje uit 2010. En dat is Billionaire van Bruno Mars. Officieel een nummer van Travis McCoy. En die fantaseerde over hoe het zou zijn om miljardair te zijn. En hij droomt niet alleen van hele dure auto's en grote huizen en luxe. Maar hij vertelt ook dat wat hij met het geld voor anderen zou doen.
2: Kun je toch niks meer voorstellen als je dat soort orde van grootte hebt? Bijvoorbeeld de Elon Musks van deze wereld.
1: Uh-huh.
2: Die man is nu... hoe noemen we het? Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaanse term en de Nederlandse term. Want biljonair betekent in het Nederlands miljardair. Maar hij heeft nu meer dan 1000 miljard.
1: Ja.
2: En dat heet... Geen idee. Moeten we even opzoeken.
1: Geen idee,
2: maar dat is toch niet meer... Het is A, super ongezond dat dat kan in deze wereld.
1: Mm-hmm.
2: En B, ja, nee, ik zou echt niet weten.
1: Maar
2: nee,
1: komt er niet meer uit.
2: Ik kom er niet meer uit. Het is voor mij, ja, laat me even moralistisch zijn, een volstrekt ongezonde maatschappelijke ontwikkeling. Dat het steeds meer geld in handen van steeds meer mensen komt.
1: Oh.
2: Dat gezegd hebbende.
1: Ja, en het was weer een ergernis van hem.
2: Ja.
1: En die is eruit nu. Hè? Opgelucht. Biljonair.
2: Nee.

0: Gewoon omdat hij zo lekker is. Gewoon ja. Nog een keer. Donna Summer, She Works Hard for the Money. Uit 1983. Want ja, de vaste luisteraars die zullen zeggen van... Hey, niet zo heel lang geleden is dit nummer ook al een keer voorbij gekomen. Nou, en wat dan nog? Ja. Het is gewoon zo'n lekker nummer.
1: Deze mag er iedere week wel in.
0: Mag er iedere week in. Donna Summer. Ja, ik heb er verder ook helemaal geen tekst bij. Geen uitleg. Helemaal niks. Jij wel? Nou? Weet jij iets te vertellen over dit nummer? Nee. Over Donna?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, ik vind dat spreekt allemaal voor zichzelf.
1: Iemand die
0: voor zichzelf
1: voor het geld, toch?
0: Voor ze, ja. Dat, ja, daar gaat het om.
1: Daar gaat
0: tenminste,
1: het om.
0: Zo had ik het altijd begrepen.
1: Okay.
0: En wat jij ook in het begin van de uitzending zei, er zijn natuurlijk mensen die extreem hard moeten werken. Echt hard moeten werken voor een hongerloontje.
1: Ja, en daar heb ik dan heel veel respect voor.
0: Ja.
1: Het volgende. I Need a Dollar van Ello Black uit 2010. Zo zei het me helemaal niks. En dan ga je luisteren en denk je, dat nummer.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat gaat over iemand die zijn baan kwijt is en dan financiële problemen krijgt en om hulp vraagt. Hij heeft gewoon echt geen behoefte aan al die luxe en miljoenen. Simpelweg, ik wil gewoon genoeg hebben om rond te komen. Dat is eigenlijk het enige. En dat is gekomen doordat Ello werkte bij Ernst & Young. Daar kreeg hij zijn ontslag door de reorganisatie. En dat werd een hit. Dus eigenlijk naar aanleiding van zijn eigen sores kwam dit. En het schijnt, maar ik ken het programma niet, dat het de titelsong gebruikt is voor de HBO-serie How to Make It in America. Ken jij die misschien?
0: Nee.
1: Nee, Isa?
0: Nee.
1: Ook niet. Nee, goed. En daardoor werd het schijnbaar het nummer nog veel meer bekend. I Need a Dollar.

0: Money on My Mind uit 2014 van Sam Smith.
1: En dan zeg je het goed.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Niet, een beetje serieus, hè? Beetje serieus blijven.
1: Ja, dat was zo leuk met die Smith.
0: Nou, dat was het eigenlijk.
1: Dit was al je info.
0: Ja, Sam Smith. Wat vind je van Sam Smith? We hebben het al vaker over gehad. Ja. Met die toch wel altijd die wat hoge registers.
1: Ja.
0: Ja, ook weer een mooi melodieus
1: nummer.
0: Ik zou
1: er geen hele CD van of een LP van kopen, maar het zo tussendoor.
0: Zou snel kunnen vervelen. Maar,
1: lekker nummertje.
0: Ja, hij paste er mooi in.
1: Hij paste
0: Money on My Mind.
1: Heel goed in. Ik ga naar Isa kijken, want...
2: Het is tijd voor de Grabbelplaat.
0: Ja. Het is weer tijd.
1: Ja, wij waren lekker aan het kletsen. Isa liep hier achterlangs. En,
0: met niks te zien.
1: Ze was allemaal bezig met de plaatsspeler. Ik denk, wat hoor ik allemaal? Maar dat was natuurlijk dat scratchje wat je altijd eventjes doet.
0: Ik heb ook niet de reactie van Isa kunnen zien van toen ze het singeltje pakte. Van,
1: maar ze heeft niks gezegd. En dat, nee, dan denk ik van, wat betekent dat eigenlijk?
0: Dat gaan we zo achterkomen, denk ik.
1: Oké, nou, luisteraars, mochten jullie een idee hebben... Dan is hij natuurlijk van harte welkom. Wij gaan luisteren naar de Grabbelplaat. En dan gaan we proberen, Ralf, artiest, titel en jaartal te raden. Isa, gooit hem er maar in.

0: Ja.
1: Ik ben enorm aan het genieten, want ik vind het echt heel mooi. Oprecht. Maar het zegt me helemaal niks.
0: Zouden we iets kunnen zeggen over de titel?
1: Ik heb een paar keer Close Your Eyes voorbij zien komen, maar ik heb geen idee of het de titel is.
0: Ja, en I Couldn't Understand. Of iets met Understand.
1: Ja.
0: Heb ik een paar keer gehoord.
1: Ja. Jou zei het ook niks, hè?
0: Nee. Jaartal?
1: Ik denk 1990. Heb ik opgeschreven, maar ik heb geen idee. Wat denk jij?
0: Ik denk iets eerder.
1: Eerder.
0: Ik denk tussen de 80 en 85.
1: Maar heb jij informatie ervan?
2: Ja.
1: Weet je wie het is?
2: Ik weet wie het is, ja.
1: Maar je weet ook wie het is? Ja, maar van jezelf ook?
2: Oh, nee.
1: Nee, je wist het ook niet. Oké. Okay.
2: Sorry.
1: Waar beginnen we mee?
0: En ook geen hulplijn, hè? Ik zat al te kijken naar mijn telefoon. Van, hebben we hulp van de luisteraars?
1: Oh,
0: want
1: wacht
0: ja,
1: even.
0: Wij.
1: Nee, ik heb wel twee berichten, maar ik weet niet.
0: Ik heb niks. Dus geen hulp van die kant, helaas. Dus
1: nee.
0: Ja, moet het antwoord eigenlijk een beetje schuldig blijven. Dus Isa.
1: Ik ga voor 1990, jij gaat voor 1985. Uit welk jaar is hij?
2: 1985.
1: Weer al, hè? Ja, dat is een gave. Ja. Oké, ik denk iets met Close Your Eyes.
2: De titel is Here I Am.
0: Here I Am. Hebben we het volgens mij wel een paar keer voorbij horen komen, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar ja, weten wij veel.
1: Niks,
0: ja.
1: Nee. En de zanger?
0: Nou, dan komt hij.
2: Het is een Duitse rockband, Social Security.
0: Oh, nee.
1: Zeg me helemaal
0: nee.
1: Niks. Nee, hoor.
0: Dit is echt
1: nee.
0: Voor de intimie.
1: Ja.
0: Dit is echt voor de kenners, voor de liefhebbers.
1: Ja.
0: Social Security. Wel interessant vandaag de dag weer, hè? Anno 1985, Social Security. Ja. Wauw.
1: En totaal niks van meegekregen dat het Duits is.
0: Nee. Toch? Nee, zo klonk het.
1: Nee, totaal
0: niet. Ook niet qua accent of zo.
1: Nee,
0: iets,
1: helemaal
0: of,
1: niks. Ik vond het toch een mooi. Ja, ik vond het echt een mooi nummer. Ik kan er niks aan doen.
0: Ja.
1: Ik was eventjes aan het genieten. Ja. Ja, zo.
0: Ja, fantastisch dat je op die manier toch weer iets hoort wat normaal niet, waar je normaal niet opzet. Waar je gewoon niet opkomt.
1: Nee, dat ga je.
0: Nu weet je het.
1: Dat zet je niet op.
0: Social Security.
1: Denk je, moet ik misschien toch eens een keer naar luisteren.
0: Ja.
1: En ja, weet je, hoe snel is dan het bruggetje gemaakt van deze Duitse band naar Litouwers?
2: Nederlandse.
1: Nederlands.
2: Zei ik Duits?
1: Ja, je zei Duits.
0: Je zei Duits.
2: Sorry.
1: Daarom zeggen wij geen Duits.
2: Ja, en ik dacht al van,
0: wat dan?
2: Hoe kan dat nou?
0: Dat is Nederlands.
2: Het is een ja, er komt misschien wat de Dutch staat, dat ik dat verkeerd heb gezegd. Sorry, luister. Het is
0: nee,
2: een Nederlands.
1: Je zei Duitse band.
0: Nee,
2: ja,
0: oké. Okay.
2: Stom.
1: Nederlands.
2: Nederlandse rockband.
0: Een Nederlandse band, joh.
2: Ik dacht van, hoe komen nou met dat Duitse?
1: Ja.
2: Maar het is een Nederlandse.
0: Oh, okay. Goed. Social Security.
1: Social
0: Security. Gaat eens een keer opzoeken.
1: Je moet eens kijken of wie het bestaat. Misschien kennen we ze wel. Toch? Oké. Okay. Nou, ik zat natuurlijk inmiddels bij Litouwers.
0: Bruggetje nog korter.
1: Nog korter. Want ja, dat is natuurlijk hartstikke Nederland, hè? Rocklegende. Want ik heb het nummertje. God, hoe heet het nummer nou weer? Oh ja, If I Were a Rich Man. En dat kennen we natuurlijk allemaal uit Fiddler on the Roof, hè? Anna Tefka. En daar wordt er heel veel mensen is die natuurlijk die rol al gespeeld. En ik had heel veel versies kunnen doen. Maar ik vind dan Litouwers wel echt weer. Humor, die man. En bij heel veel versies was het heel lang intro met een hoop gepraat. En dat doet hij ook niet. Daar valt allemaal reuze mee. Dus, nou ja, goed. In de musical wordt het gezongen door een arme Joodse melkboer. Die fantaseert natuurlijk van hoe zou het zijn als ik heel rijk was. Wij gaan luisteren.
0: Even nog een vraagje. Ja. Die vraag brandde op mijn lippen.
1: Oh.
0: Die versie is toch van Gwen Stefani? If I Were a Rich Girl, lijkt dat erop? Of is het totaal
1: nee, dat is een ander nummer. Dat is echt een ander
0: echt
1: nummer.
0: Echt een ander nummer.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Even voor mij.
1: Ja, dat dacht ik ook namelijk. Wij gaan nou lekker naar grote vriend Litouwers. MUZIEK

0: Zo. En dan gaan we naadloos van de ene Nederlandse legende over naar twee andere legendes. Ja, toch wel een beetje het hoogtepunt van deze twee uur. Twee speciale gasten in deze uitzending. Ja, Bassie en Adriaan. Ja, Bassie en Adriaan.
1: Als je nou die lach op je gezicht ziet.
0: Ja, daar wordt wel eens wat van gezegd van Bassie en Adriaan. Een beetje kinderachtig en dan passé. Het is natuurlijk uit onze tijd ook. Mm-hmm. Ik bedoel, ik weet niet, het kinderuurtje, woensdagmiddag. Bassie en Adriaan was toch vast de prik. Zat je echt op te wachten. En zeker die lange speelfilms vond ik altijd heel spannend.
1: Ja.
0: De plaaggeest. Oh.
1: Weet je dat je die nog een keer bij Kees, onze neef, in de slagerij, die kon je sparen? Weet je dat nog?
0: Nee.
1: Kon je zeker sparen? Kon je de films van Bassie en Adriaan?
0: Ja. Mag ik even bij Kees vragen of dat nog steeds kan?
1: Vraag eens.
0: Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik leuk. Maar Bassie en Adriaan, die hebben dus speelfilms gemaakt. Wat je al zei, korte filmpjes. Maar in die filmpjes die ze maakten, zat ook heel vaak iets stichtelijks. Hè? Ja. Dan werd er iets uitgelegd voor kinderen. Over landen, over talen, mm-hmm. over alles. En dus ook iets over geld.
1: Ja.
0: Adriaan als wijsneus, die zei dan iets. En dan kwam Bassie... Ja, geen idee.
2: Allemaal magisch.
0: Waar gaat het allemaal over? En dan ging Adriaan dat natuurlijk even uitleggen voor Bassie. En dan konden wij dan van meegenieten. Uit 1978, Bassie en Adriaan. Geld, geld, geld.

0: miljonair van Chris Stapleton. Ja, zet het de hele dag op, hè? En dan hoor je mij niet meer.
1: Is echt jouw ding, hè? Die country sound.
0: Oh,
1: ja.
0: Ik vind het geweldig. Ja. Hij zingt hier van was ik maar een miljonair. Of nee, ik ben geen miljonair. Maar zo voel ik me wel dat ik miljonair ben. Want ik heb de liefde.
1: Ja,
0: en meer heb ik niet nodig.
1: Mooie boodschap.
0: Je kunt wel weinig geld op de bank hebben, maar wanneer je iemand hebt van wie je houdt, kun je je echt schatrijk voelen. Op de achtergrond hoor je ook zijn vrouw zingen. Hun werken heel veel samen. Ook op YouTube dan zie je ook wel eens filmpjes dat zij samen dan tijdens een concert, dan is ze, ik denk, backing vocal. En dat ze dan ook eventjes een nummertje mee kon zingen.
1: Oké. Okay, dus, ja. Naam, ja, jij zei van, hij heeft ook nog andere dingen.
0: Ja, Tennessee Whiskey.
1: Tennessee Whiskey natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, nee, ja. Verder, het zijn maar niet zoveel. Maar ja, zeker mooi.
0: Mooi, hè?
1: Heel mooi, ja.
0: Ja. Ja, ja. Oké, okay, Ralf, jij?
1: Over naar Cindy.
0: Cindy Lauper.
1: Ja, Cindy Lauper. Dat was natuurlijk begin jaren 80. We hebben volgens mij vorige week of twee weken geleden hadden natuurlijk het...
0: Vorige week, Boy and Girl.
1: Ja, Girls, ja, Girls Just Wanna Have Fun. Nou, dat was natuurlijk ongelooflijk. Ja. Op hetzelfde album staat het nummer wat we nu zo dadelijk gaan instarten. Dat is Money Changes Everything.

0: If I Had $1 Million van Bare Naked Ladies uit 1992. En die stellen de vraag die iedereen wel eens krijgt. Hè. Wat zou jij doen als je ineens een miljoen had? We hebben het straks over gehad, Ralf. Wij hebben dan volop zitten te verzinnen.
1: Valt nog tegen, hè?
0: Ja, precies. Ja, buiten een paar leuke dingen van een goede vette auto en dat soort dingen. Van mijn kant, hè. Niet van jouw kant. Want jij wil een nieuwe Batavus, snap ik.
2: Nou, een nieuwe vind ik ook zo wat, hoor. Vind ik echt luxe, een nieuwe.
0: Oh, doe maar een tweedehands. Op. Je gaat niet, als jij een miljoen wint, ga je geen tweedehands Batavus kopen.
2: Oh, zo'n mooie old school, jaren 80 Batavus, ja.
0: Oh, mijn god. Ja, oké. Okay. Waar gaan we naartoe?
2: We gaan naar het, denk alweer het laatste nummer. Hè?
0: Het laatste nummer.
2: En dat is last but not least, Randy Newman met It's Money That Matters.
3: Young dudes together. Yeah. Goodbye.
4: Of all of the people that I used to know,

0: Lieve luisteraars, onze uitzending over geld, poen, pegels, knaken en harde euro's zit er weer op. We hebben vandaag geleerd dat artiesten nogal verschillend over geld kunnen denken. De een vindt dat geld niet gelukkig maakt en de ander vindt dat we niet naar prijskaartjes moeten kijken. En weer een ander zegt dat hij rijk is omdat hij de liefde heeft gevonden. En eigenlijk begrijpen wij ze allemaal. Want iedereen weet natuurlijk dat liefde, gezondheid, familie en vrienden veel belangrijker zijn dan geld. Maar probeer in de supermarkt maar eens af te rekenen met je tante of je vriend of je geliefde. Daar trappen ze mooi niet in. Dus de belangrijkste les van vandaag is toch wel: geld maakt niet gelukkig, maar het is verdraaid handig om het te hebben. En mocht je hier toch anders over denken en je hebt te veel op je bank staan of thuis in je oude sok, neem dan vooral contact op met Keter Half.
1: Ja.
0: Toch? Altijd welkom hier.
1: Gewoon doen.
0: Geniet vandaag van het mooie weer. Doe vooral niet te veel, want het is veel te warm. Maar vraag ook eens voor de lol jezelf af. Nou, wat zou ik doen als ik nou morgen in één keer een miljoen had? En laat ons vooral jullie ideeën weten. Morgen wordt deze uitzending herhaald. Morgenavond bij Rozen Radio tussen 8 en 10. En zondagmiddag bij de ORTS tussen 2 en 4. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Een van deze mensen is een Amerikaanse staatsburger. Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling zijn afgesneden van onder andere voedsel. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gemaakt waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat nog de mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte. In veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Een van deze mensen is een Amerikaanse staatsburger. Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling zijn afgesneden van onder andere voedsel. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gemaakt waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat nog de mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte. In veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het uur.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42. Samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen, die daarbij vandaag technisch wordt ondersteund door André Schroten. Dit jaar begon in Nederland de zomer al heel vroeg. We hadden en hebben tropische temperaturen en dreigend watertekort. Ondanks dit alles genieten veel mensen toch ook van het zomerseizoen. Daarom hebben wij vandaag zomer en zon als thema. De rode draad ontbreekt, maar we hebben wel twee fraaie dubbelnummers. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Als eerste hoorde u Cliff Richard met zijn begeleidingsband The Shadows met het nummer Summer Holiday, afkomstig uit de gelijknamige verfilmde muzikale komedie uit 1963. In deze film, die gaat over de zomervakantie van een zanger en zijn vrienden, had de toen 22-jarige Cliff de hoofdrol. Hij bestuurde na slechts enkele lessen zelfs een dubbeldekkerbus in deze film. De vijfkoppige Britse groep Mungo Jerry was vooral heel succesvol in de jaren 70. Hierna zijn ze nog jarenlang actief geweest met een steeds wisselende bezetting, maar altijd met singer-songwriter en gitarist Ray Dorsett als frontman. Ik koos van hen hun debuutsingle uit 1970, waarmee ze meteen een wereldhit scoorden die ook hier in Nederland op de eerste plaats van de hitparade terechtkwam. Het nummer heet In the Summertime.

1968, toen hij met het nummer Waterfall het Songfestival in Brazilië won. Cliff overleed in 2025 op 81-jarige leeftijd. Als Nederlanders op vakantie gaan, zoeken ze heel vaak een plek op waar je verzekerd bent van mooi weer. Vroeger was Frankrijk heel populair bij de Nederlanders. Tegenwoordig is dat vooral Spanje en ook wel Turkije. Een van de plekken waar je zeker ook mooi weer hebt, wordt nu bezongen door de Les Humphries Singers. Het nummer gaat over Mexico.

Ja, Lovely Day, dat hebben we ook vandaag. Dit nummer werd voor gezongen door de in 2020 overleden Amerikaanse soulzanger en componist Bill Withers. Met dit nummer gooide hij hoge ogen in 1988. Withers was de jongste van 6 kinderen en werkte vanaf zijn 17e bij de marine. Hij werd uitgezonden naar het Verre Oosten, waar hij begon met zingen. In 1967 ging hij weg bij de marine en verhuisde naar Los Angeles om een muziekcarrière te beginnen. Hij brak in 1970 door met zijn debuutalbum Just As I Am, waarop onder andere de nummers Ain't No Sunshine en Grandma's Hands stonden. Er kwamen talloze albums en singles van hem uit en veel van zijn werk werd door anderen gecoverd. Het volgende nummer is van de in 1992 opgerichte Zeeuwse popgroep Bluff. In de eerste jaren speelden zij vooral als coverband. Het eerste album met eigen nummers, Naakt onder de hemel, brachten zij in eigen beheer uit bij Via Records in Hilversum. Bij ons hoort u hen vandaag met een nummer afkomstig van hun tweede album uit 1998. Het nummer heet De Zeeuwse Kust.

0: Dit nummer, L'été Indien, is een van de succesvolste nummers van de Franse zanger Joe Dassin. Hij zette het in 1975 op de plaat. De betekenis van Été Indien is nazomer, de periode van eind september tot half november, waarin het soms nog prachtig zomers weer kan zijn. Tijdens een optreden in Cannes in juli 1980 kreeg Joe Dassin een hartstilstand. Hij werd vervoerd naar de intensive care in Neuilly. Vervolgens ging hij, om verder te herstellen, op vakantie naar Tahiti. Helaas kreeg hij daar op 20 augustus op 41-jarige leeftijd weer een hartaanval, waaraan hij overleed. Gedurende zijn niet zo heel lange carrière bracht Joe toch ruim 250 liedjes uit in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks en zelfs Russisch. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons eerste dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst de in 2009 overleden Italiaans-Amerikaanse zanger en acteur Al Martino met het nummer Spanish Eyes, waarmee hij in 1966 ook 19 weken in de Nederlandse top 40 stond. Daarna hoort u Nana Mouskouri met de Franse versie met van dit nummer dat zij in 1979 op de plaat zette. De Franse versie heet Vivre au soleil.
1: Dit is niet Spanish Ice.
2: À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus.
3: Les gens se bousculent.
2: Tiens. Encore un rendez-vous de raté, hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme.

En tot zover Nana Mouskouri. Het volgende nummer dat wij voor u draaien is van het succesvolle Volendamse duo Nick en Simon. Al op school begonnen ze samen met zingen. En in 2006 braken ze door nadat ze veelvuldig te zien waren geweest in de Real Life Reality Soap met Jan Smit. Zij scoorden hits met nummers als Kijk omhoog en Pak maar mijn hand. Ook presenteerden zij diverse televisieprogramma's en muziekdocumentaires, onder andere over Simon & Garfunkel. In augustus 2022 maakten zij bekend in het voorjaar van 2023 te zullen stoppen als muzikaal duo en los van elkaar verder te gaan in de muziek. Op 10 april 2023 kwam er een einde aan een lange reeks afscheidsconcerten. Bij ons hoort u Nick en Simon nu met het nummer Zomer in December.

Dit waren de broers Rob en Ferdy Bolland met het nummer The Summer of 71. De broers werden uit Nederlandse ouders geboren in Port Elizabeth, Zuid-Afrika. Tijdens een verblijf in Nederland in 1971 kregen zij al een platencontract aangeboden. Ze waren toen 15 en 16 jaar en wegens de Nederlandse wet op kinderarbeid konden zij het contract toen niet tekenen. Uiteraard gebeurde dat later wel en ze wisten uit te groeien tot bekende muzikanten, zangers, componisten en producers. Rob Bolland overleed in 2020 op 73-jarige leeftijd. Als volgende staat de Britse groep Katrina and the Waves op mijn lijst. De groep werd in 1981 in Cambridge opgericht en was actief tot 1999. In 1997 wonnen zij met het nummer Love Shine a Light het in Dublin gehouden Eurovisie Songfestival. Hun grootste hit was in 1985 het nummer Walking on Sunshine, dat wij nu graag voor u draaien.

Dit was Conny van den Bos met het nummer Drie Zomers Lang uit 1975. Conny overleed in april 2002 vrij onverwacht, slechts 10 weken nadat er bij haar longkanker was gevonden. Ze werd 65 jaar. Ze liet ons veel moois na, hetgeen mogen blijken uit het feit dat er in 2017, na crowdfunding, een box met maar liefst 15 cd's met al haar werk uitkwam. Persoonlijk ben ik een groot fan van haar uit het Frans vertaalde nummers en het album met Nederlandse versies van nummers van Janis Ian, met wie ze bevriend was. Dan vervolgen we ons programma met een nummer van het Deense duo bestaande uit Tim Staal keyboards en John Guldberg gitaar. Zij traden op onder de naam Laid Back. Hun samenwerking begon in 1979 en duurt voort tot op de dag van vandaag. U hoort hen nu met een grote hit uit 1983 en dat is het nummer Sunshine Reggae.

Cliff Richard was dit, u herkende hem waarschijnlijk wel. Hij zong het nummer Here Comes Summer. Cliff, die in oktober zijn 86ste verjaardag hoopt te vieren, mag toch echt wel gezien worden als een van de bekendste Britse zangers ooit. Hij ging mee met zijn tijd en beschikt over een heel breed repertoire. Hij werd in 1940 in India uit Britse ouders geboren en heette Harry Roger Webb. Toen hij in 1968 en 1973 het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde tijdens het Eurovisie Songfestival, werd hij tweede en derde. In 1995 werd hij geridderd door Queen Elizabeth en kreeg hij de titel Sir. Ook mocht hij zijn artiestennaam als officiële naam gaan dragen. De Belgische zangeres, die optreedt onder de naam Dana Winner, en zo heet ze ook werkelijk, werd in 1965 geboren als Chantal Ernestine van Lee. Ze zingt met haar mooie Belgische tongval fraaie nummers in het Nederlands, maar ze zingt ook in het Engels, Frans, Duits en Afrikaans. In 1990 brak ze door met de Nederlandse versie van het nummer On Top of the World van The Carpenters, dat in het Nederlands op het dak van de wereld werd. Bij ons hoort u haar nu met het nummer Zomernachten.

U hoorde The Cats met de ballad Summer Evening Lady. Een betrekkelijk onbekend nummer. En ik vond dat op hun album De Mooiste Love Songs uit 1979. The Cats mogen wel gezien worden als de bekendste en populairste Nederlandse band ooit. Ze waren actief van 1964 tot 1981. In die periode werden er meer dan 13 miljoen geluidsdragers van hen verkocht. 30 singles kwamen in de top 40 terecht, waarvan 5 op nummer 1 en 19 in de top 10. In de all-time lijst top 2000 werden in de loop der tijd maar liefst 13 nummers van hen opgenomen. Het Canadese duo dat optrad onder de naam Los del Mar, en dat betekent zij van de zee, had in 1995 veel succes met hun cover van het nummer La Macarena, waarmee de Andalusische groep Los del Rio eerder al een hit had. En u begrijpt het waarschijnlijk al. Hier is voor u Los del Mar met de Macarena.

hoorde de in 1974 in L.A. opgerichte band The Birds met het nummer Turn, Turn, Turn. Mocht u zich afvragen waarom dit nummer in een lijst met songs over de zomer gaan, dan heeft u, als u goed heeft geluisterd, gehoord dat het begin van het lied meldde To everything there is a season. Voor mij een reden om dit nummer te programmeren. De groep The Birds werd in 1964 opgericht in L.A. en was actief in de muziek van 64 tot 73, van 89 tot 91 en vervolgens van 2000 tot op de dag van vandaag. Zij wilden een tegenhanger vormen van de zogeheten Britse invasie en hoopten met hun folkrock het succes van de Beatles en de Rolling Stones te evenaren. Als volgende staat de in 1944 geboren singer-songwriter Albert Hammond op mijn lijst. In de jaren 70 schreef hij samen met Mike Hazelwood grote hits zoals I'm a Train en The Free Electric Band. Hij schreef niet alleen voor zichzelf, maar ook voor Tina Turner, Whitney Houston, The Hollies, Willie Nelson en Julio Iglesias. Albert werd onlangs 81 jaar en is nog altijd volop bezig met muziek. U hoort hem nu met een grote hit afkomstig van zijn debuutalbum uit 1972. En dat is het nummer It Never Rains in Southern California.

Dit nummer, Summer in the City uit 1966, werd door het tijdschrift Rolling Stone uitgeroepen tot een van de 500 greatest songs of all time. Het is van de in 1964 in Greenwich, New York opgerichte vierkoppige Canadees-Amerikaanse folk-rockband die koos voor de bijzondere naam Lovin' Spoonful. In 1968, dus al na 4 jaar, ging de groep uit elkaar. Maar anderen, zoals bijvoorbeeld Crosby, Stills, Nash en Young, traden in hun voetsporen. In 1991, dus 23 jaar later, pakte Lovin' Spoonful de draad weer op en zij zijn nu, tot op de dag van vandaag, actief met elkaar. Als de zomer mooi is, doen ook de bloemen in de tuin het meestal goed. Tenminste, als je ze op tijd wat water geeft. Zelf had ik jarenlang een prachtige gele klimroos op de muur naast mijn voordeur. Deze bloeide ieder jaar zo uitbundig dat mensen stil bleven staan om er naar te kijken. Dit bracht mij op het idee het nu volgende nummer te programmeren. Het is het nummer Rose Garden van Lynn Anderson.

U hoorde de Fortunes met het nummer Seasons in the Sun. De groep begon in 1962 onder de naam The Cliftones als Close Harmony Trio. In 1963 werd de band uitgebreid met een drummer en een toetsenist. Ze kregen een platencontract bij Decca en dat bleek het begin van een succesvolle periode die zou duren tot begin jaren 70. In 1969 hadden ze een grote hit met het nummer dat wij zojuist draaiden. Seasons in the Sun, naar het nummer Le Moribond van Jacques Brel. Hun laatste hit scoorden zij in 1971 met Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons tweede en tevens laatste dubbelnummer van vandaag. Eerst hoort u Peter Maffay met het nummer Und es war Sommer, waarmee hij in 1976 veel succes had. Vervolgens hoort u Rob de Nijs met de Nederlandse versie Het werd zomer, die hij een jaar later op de plaat zette.

Ja, vond u het niet schitterend? En als u goed heeft geluisterd, dat was voor mij een grote verrassing, heeft mijn technicus André ook een stukje van Rob de Nijs in het Frans met dit nummer ertussen gezet. Een grote verrassing. Ik ben een fan van Rob de Nijs, heb veel werk van Rob de Nijs, maar wist echt niet dat hij ook ooit in het Frans had gezongen. Dus bedankt daarvoor, André. Dan kunt u nu luisteren naar een nummer waarmee duo Saskia en Serge in 1970 een bescheiden hit had. Het is de Nederlandse versie van het lied Try to Remember, afkomstig uit de Broadway musical The Fantastics, dat ook door Harry Belafonte op de plaat werd gezet. Saskia en Serge werden in 2004 benoemd tot ridders in de orde van Oranje Nassau voor hun lange carrière met veelal Nederlandstalige muziek. In 2008 kwam van hen nog het studioalbum Mooie Liedjes uit. En in 2024 deden zij als Secret Singers mee in Secret Duets. Hier zijn voor u Saskia en Serge met Zomer in Zeeland. MUZIEK

U herkende ongetwijfeld de stem van Willeke Alberti. Wij draaiden van haar het nummer Waar is de zon, waarmee ze in 1994 Nederland vertegenwoordigde tijdens het Eurovisie Songfestival dat jaar in Dublin werd gehouden. Hoewel het een heel mooi rustig lied is, eindigde Willeke op de 23e plaats. Dit mag de pret niet drukken. Willeke, die vorig jaar op 80-jarige leeftijd besloot met haar carrière te stoppen, kan met trots en tevredenheid terugblikken op haar lange carrière, die haar ook nog eens miljonaire maakte. Dan hebben we niet heel veel tijd meer, maar zolang de tijd het toelaat, hoort u nu nog George Baker met het nummer Sunshine uit 1977.

Ja, leuke dingen gaan altijd snel voorbij, zeggen ze. En dat geldt wat mij betreft ook voor dit programma. Dit was T42. Met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen en André Schroten bedank ik heel hartelijk voor het verzorgen van de techniek vandaag. Dit programma wordt zondagmiddag van 2 tot 4 herhaald bij Rozo Radio. En op maandagavond is het van 7 tot 9 nog eens te horen bij de ORTS. Live ben ik er uiteraard weer volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Hopelijk bent u dan ook weer van de partij. Heel graag. Tot dan!

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Betty flittert op je dit. Zoen, zoen, zoen, zoen, zoen, zoen, kus. Wimpy zat een keer te drinken, borrel in Oporto bar. Plotseling zag hij weer dat meisje met dat leuke blonde haar.

1000 liedjes waar je mee wordt overspoeld. Songs en hits en melodietjes, die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder wijsje, altijd jongen, altijd meisje. I love you en ik hou van jou, altijd man en altijd vrouw. Ieder vers en elke aria, Romeo en Julia. Want zo is het toch, mijn jongen, nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. Want daar zijn we nog niet aan toe, taboe, taboe. Geen aria's, geen aria's voor de paria's. Veeg ons maar weg, wrijf ons maar uit. Wij zijn een vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen, zo gewoon en zo algemeen. Als confectie van C en A, altijd Romeo, altijd Julia. Daar is de liefde voor bedoeld, Romeo en Julia. En dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta, nooit in de zon, nooit in het licht, nooit op een feestje met ontroerde ouders. Geen serpentines versierde tent, geen tranen en geen sentiment.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot na een rechtszaak van milieuorganisatie MOB. Van Essen overlegde met de provincie en wil in oktober een spoedwet naar de Kamer sturen. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het
2: uur na uur

Echt een

0: Good morning, ladies and gentlemen. Here is Johnny.
1: Hiya, folks.
0: And here is Jones. En wij vinden het buitengewoon prettig weer een paar liedjes voor u ten gehoor te kunnen brengen. Wij openen ons programma met Park Parade. And here we go.

cigarette swing out. Of ik mijn eigen vader was, wist ik wel wat ik deed. Ik zei jongens, zoek een meisje uit, yippie de park parade. De zon gaat warmer schijnen en de zomer is in het land. Dan dans je deze nieuwe dans, yippie hand in hand. Ik ben aan het studeren en ik heb het bijna beet. De buren hebben hoofdpijn, maar

nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Shagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Boeren mogen vrijdag met trekkers naar een protest bij het provinciehuis in Den Bosch rijden zonder dat de politie hen vooraf tegenhoudt, ondanks het verbod op landbouwvoertuigen op snelwegen. Wel wordt ingegrepen bij gevaarlijke situaties of blokkades. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Ook afgeplakte kentekens worden niet automatisch beboet vanwege het demonstratierecht. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Die kreeg hij voor het doden van zijn ex-vriendin Gita Reijers in 2020. De straf is hoger dan die van de rechtbank. Volgens het hof profiteerde Boris S. na haar dood bovendien op schokkende wijze van haar bezittingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt.

0: donderdagavond weer de hoogste tijd voor het programma Listen to the Music hier bij Rosa Radio. Natuurlijk op de donderdagavond, want dat is het vandaag. Vannacht tot 10 met Nout.
1: En Harry natuurlijk.
0: Ja, we zijn er.
1: Harry draait aan de knoppen vanavond, want dat kan is goed.
0: Nou.
1: Dat deed hij al op jonge leeftijd.
0: Heel jong, ja.
1: Draaide hij al aan alle knopjes en toen waren het singeltjes. Vanavond zijn het cd'tjes. Op woensdag zijn het singeltjes en vanavond cd'tjes. En ik heb weer een leuk programma klaargestoomd vandaag. En we beginnen natuurlijk speciaal voor Arie een paar lekkere discoplaatjes. Hier is Jesse Green. Je hoort hem al. En we doen Nice and Slow vanwege de wachtrij.

0: Ja, er zijn van die dagen, dan wil je in één keer dat het gaat vriezen. En als het dan vriest, dan wil je hebben dat het gaat regenen. Dan wordt het warm en dan ga je lekker rustig dansen. Jimmy Gillsrap was dat, Swing Your Daddy. Daarvoor Club Tropicana natuurlijk van Wham.
1: Juist. We hebben van alles wat vanavond. En we gaan nu iets heel anders draaien, maar wel leuk. Gewoon gezellig, waarom ook niet. Herman van Veen en Anne.

0: Ja, dadelijk komt het weer terug. Beste zangers op de televisie. En dit was er eentje van heel lang geleden weer. Seizoen 10, 2017.
1: Kijk.
0: En ja, dat is toch wel een tijdje terug. Kenny B hoorde je met een nummer van André Hazes. Zij gelooft in mij. Calm After the Storm van The Common Limits was natuurlijk ons festivalverleden. We hadden ook nog Brian Adams en die had het over de zomer van 69. Toen was het ook zo warm. En Baile Me van The Gypsy Kings.
1: Oké, ja, er is nog niemand een liedje gemaakt over deze zomer eigenlijk, hè? Nee, nog niet gehoord. Nou, wie weet. Kopen ze van de winter mee. Een man die nog niet live gaat zingen, maar bij ons wel. Hier is Marco Borsato en zijn dromen zijn bedrog.

0: Ja, dat was weer zo'n heel mooi rijtje natuurlijk. En Natalie Cole met I Miss You Like Crazy Love met Oh Yes I Do. Joshua Kennison en Marco Borsato, ik zei het al. En hoe laat is het eigenlijk?
1: Nou, zal ik het zeggen? 21:46.
0: Oh.
1: En we gaan even terug in de tijd toen we 17 waren.

0: Zo.
1: Ja, toen hadden we ruzie met CD. En ik heb waarschijnlijk het verkeerde nummer opgeschreven. En Arie die probeert de CD te starten. Maar nu doet je het wel of heeft hij gewoon geen zin?
2: Nou, ik zal nog één keer.
1: Even kijken. Het kan ook aan de oudheid van de CD.

0: Ja, de koek is op.
1: Ja, en de thee is leeg.
0: Ja.
1: De thee kan althans.
0: En het water ook.
2: Ja, we moeten zuinig zijn met het water, jullie ook. Dus van de week niet meer douchen.
0: Nee, alleen maar drinken.
2: Wij zeggen bedankt voor het luisteren voor deze avond. Van 8 tot 10 uur heb je kunnen luisteren naar Listen to the Music met Maud.
0: En Harry natuurlijk. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar alle programma's van Roze Radio.
1: Die?
0: Ja. En natuurlijk zaterdag is Harry er ook weer met de Jukebox.
2: Yes. Ik zeg
0: 7 tot 9.
2: Ik zeg misschien tot zaterdag. En anders tot volgende week maandag. Van 1 tot 3. In de Moed met Mieke. Voor vanavond. Straks wel te rusten. Blijf nog even lekker buiten zitten. Dus goed weer. En tot volgende week.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Foulka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergrote en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Ze waren heel goedkoop en dan zeg je toch geen nee. En om niet uit de toon te vallen kochten wij de twee.
1: En voor de koffie met dat heerlijke gebakje kwam eerst een andere mevrouw met Friese klokken.
0: Het waren dure, maar ze kon ons overhalen. En we mochten zelfs van haar in termijnen afbetalen.
1: Lief, hè?
0: Ja.
1: We hebben zo'n ontzettend.

iets heel aparts te maken. In Aken mochten wij een dure winkel in, met hele mooie exclusieve pannen. Een meneer die gaf ons korting, echt speciaal voor ons. En we kregen zelfs nog gratis een mooie pannenspons. Heel mooi was die. Op de terugreis was

0: kopje soep. En gelachen joh, die man dat was zo leuk hè. En we krijgen binnenkort een nieuwe keuken. En een fitnessapparaat, een paar abonnementen, een computer, twee fietsen, een mooie krullenzet.
1: Wat is dat eigenlijk, een fitnessapparaat?
0: Oh, ik weet het ook niet goed, maar was wel onder het bed. En had je nou die fooi van die chauffeur nog meegerekend?
1: Je hebt gelijk, wat zei die ook alweer?
0: 150 gulden toch?
1: Was dat niet wat veel?
0: Nee joh, hij had al die kortingen voor ons geregeld.
1: Oh ja, aardige man hè?

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar drie kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Daardoor kunnen ook zendingen met een waarde tot $800 worden belast. De uitspraak ondersteunt Trumps handelsbeleid en raakt onder meer online aankopen via grote platforms zoals Amazon en Alibaba. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Het conflict begon in 2023 omdat Tesla weigerde een cao af te sluiten. De staking eindigt zonder overeenkomst tussen het bedrijf en de vakbond die kritisch blijft op de aanpak van Tesla. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar 3 kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Een nieuw avontuur van Dikkie Dik.
1: Inderdaad, kindertjes. Kom er maar gezellig bij zitten. Dikkie Dik is het beu. Hij loopt over straat en verveelt zich de tering, zeg hij. En wat ziet hij daar?
2: Dikkie Dik, een auto.
1: Een hele grote, dikke BMW uit de 7-serie. Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. En wat ziet hij daar?
2: Dikkie Dik, radio.
1: Een pionierradio, ja. Maar wat is er met die radio aan de hand? Jij?
2: Ja? Dikkie heeft die, zit hij met Dikkie Dik, heeft die, zit hij met die, heeft hij een frontje?
1: Het frontje zit er nog op, ja! Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg. Zouden jullie niet zo'n radio willen hebben?
2: Ja.
1: Dikkie Dik ook? Kijken wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars de dieruit heen. En meteen begint het alarm op de auto te loeien. En hij begint te rukken en te trekken. Maar oepser de poeps, wie komt daar aangelopen?
3: Politie. Is de politie? En de politie, die gaan naar Dikkie Dik.
2: En dan krijg Dikkie Dik van de politie. Je moet met mij...
1: De politie, ja.
2: Politie.
1: Maar gelukkig heeft Dikkie Dik net op tijd de radio te pakken en hij zet het hem op een lopen. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar floeps, hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. En wat zal er gaan gebeuren, denken jullie?
3: Gevangenis van Dikkie Dik.
2: Nee.
3: Dikkie Dik moet naar de gevangenis.
2: Niet waar, wat is dit? Nee, de politie is niet naar de
1: Ik denk het niet, hoor. Kijken wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 half automatisch. En hij schiet die agent dwars voor zijn sodemieter. En wat is er met die agent aan de hand?
2: Die is ziek.
1: Die is hartstikke dood. En eindelijk kan Dikkie Dik met een gerust hart naar huis.
2: Ja, samen met zijn radio.
1: Met zijn radio, ja. En thuisgekomen gaat Dikkie Dik lekker lang uit op die grote sofa liggen. En hij zet een hele gezellige grote dikke...
2: Spuit!
1: Spuit heroïne in zijn pootje. Nou, dat was mij een spannend avontuur van Dikkie Dik, zeg.
2: Ja.
1: Ik zou maar zeggen, dag Dikkie Dik.

Kijk, ik zit hier vlakbij aan de overkant in het koeras. Mijn schoonouders zijn namelijk vandaag 40 jaar getrouwd, dus wij mogen leuk met z'n allen in het hotel. We hebben er net het eten op, we mogen vannacht blijven slapen ook. Dat lijkt leuk, maar voor mij is het de kwelling, want ik ken niet met die mensen. Ik krijg het schompers van ze. Ken je dat? Zenuwachtig word ik van ze. En dan ga ik zitten veel drinken. En dan gaan ze weer tegen mijn an-awe horen. Dus ik denk, ik moet even wegwezen voordat het weer een puinhoop wordt. Ik zeg, jongens, ik ga eens even tanken. Toen zeggen ze, maar Benny, ik kan morgen er ook nog. Ik zeg, ja, maar dan is de benzine misschien weer duurder. Vandaar dat ik er even tussenuit kom, begrijp je wel? Ja, jongens, ik ken niet met die mensen. Het is mijn eigen schoonfamilie, maar het is eigenlijk misgegaan vanaf de dag dat ik vaste verkering heb met Truus. Ik ga daar voor het eerst op visite kennis maken. Ik dan, want Truus kon ze al. En ik zeg, nou, nee. En tegen Truus, wat leuk dat je nog een opa en oma hebt. Jongens, en dat is nooit meer goed gekomen. Nee, die mensen hebben geen humor. Geen menselijke warmte. Nee, wat zijn er voor mensen, moet ik het uitleggen? Dat zijn van die mensen die altijd voordringen in winkels. Ken je dat? Die restaurants altijd eten en drank terugsturen. Ken je dat? Die altijd gelijk overal iets onderleggen tegen de kringen. Ken je dat? Die als je er één keer as in hebt afgetipt, gelijk zo'n asbak gaan legen. Ken je dat? Die in de garage hun wagen nog met een plastic hoes bedekken. Ken je dat? Die volgens mij, als ze met elkaar naar bed gaan, hun onderbroek aanhalen. Ken je dat? Ik mag voor jullie hopen, voor niet. Nou ja, dat soort mensen begrijpen wel, dat ken ik niet mee. Ik zeg ook tegen mijn vrouw, ik zeg, luister Truus. Het zijn jouw ouders, het is hun feest, maar hoef ik niet mee. Ze zegt, Ben, je mot. Ik denk maar zo, zonder jullie was ik er niet geweest. Ik zeg, van jou hadden ze niet hoeven trouwen. Dus zei ze, Ben, daar kent ik niet om lachen. Ik zeg, nou, het is ook niet zo sterke grap. Gewoon een aardigheidje. Ja, je hebt toch ook vrouwen die wel een kind willen, maar daar geen man bij willen hebben. Nou ja, eventjes. Voor het leggen van de eerste steen. Ja, mijn zwager Harry is daar een meester in. En hij legt ze overal. Vooral zomers op reis. Ja, en dat noemt hij dan ook zijn bouwvakvakantie. Nou, wij mochten dan uitzoeken waar het feest plaats mocht vinden. En mevrouw zei, wat dacht je, Ben? In het bos of aan het water? Ik zeg, voor pa en ma lijkt mij je beste vlak aan het water. Hè? Maar dan moet er wel geen hek staan. Dus ze Ben, denk dan even serieus na. Weet je nou niks moois in de bossen? Ik zeg, in de bossen? Ja, laten we zo'n bungalowtje nemen van het centrum. Dus ze zei, maar Benny, dat kennen we toch nooit in met z'n allen? Ik zeg, ja, zo'n bungalowtje. Nou, uiteindelijk is het dan het koerhuis geworden. De mooiste trage leger. Voor mij hoeft het niet, want ik word in de Noorderbeek dwarsstraat. Maar daar zitten we nou met z'n achten. Alleen nog de volwassenen, hè? Want de kinderen mag er niet mee. Daar vindt mijn schoonvader te duur en te druk. Nou, wat hebben we daar zitten? Mijn zwager Harry, heb ik die genoemd? Nou, die is getrapt met Suzanne, mijn schoonzuster. En die zijn nou samen bij zo'n christelijke secte. Ken je dat? Ja, dat is de hele dag bekeren geblazen. En ze noemen haar eigen nou ook broeder en zuster. Maar ik had wel een mooi geitje vanmiddag in het hotel. Ik klop op de deur bij mijn schoonzuster en ze zegt, wie is daar? Ik zeg, hier staat broeder Ben. Ze zeggen, wat is er, broeder Ben? Ik zeg, Suzanne. Ik zeg, Suzanne, bent u bereid? Ze zegt, het hangt er vanaf tot wat, broeder Ben. Ik zeg, daar kan ik begrip voor opbrengen, Suzanne. Maar ik kwam u op heden berichten, ik ben afgedwaald. Gelijk de deur open, zeg.
En ze zegt, trek binnen, broeder Ben. U bent afgedwaald. Ik ben zo blij dat u het zelf inziet. En waar bent u van afgedwaald? Ik zeg, van de echte dubbele graan, je neven. We gaan er vanavond aan tafel en voor het eten zegt mijn zwager, zullen we even stil zijn? Ik zei, ja, dat is goed. En als het bevalt, houden we het zo. Wij krijgen daar soep vooraf. En per ongeluk zet ik mijn elleboog op de rand van het bocht. Dus ik krijg het hele zootje hier zo. Kun je je eigen dat een beetje voorstellen? Zo warm heb je het daar maar zelden. Nou, ik geef geen zorgen. Ik zeg, oma. Oma, kan je even langskomen? Er zit een ritsfluiting in mijn soep. Afijn, ik krijg een droge broek van de eigenaar. Van meneer Koer. Mooie broek met een visgaat. Ik zeg, dank u wel meneer Koer, mooie broek. Vooral die visgaat, komt goed uit. En dan valt het niet zo op als ik dadelijk de zalm er ook nog bij flikker. Afijn, het hoofdgerecht komt door en we allemaal zingen. Lang zullen ze leven. Jongens, ik was blij dat ik niet onder ede stond. Daarna had mijn zwager een plechtige toespraak. Wat zegt hij? Hij zegt iets van dat de mens niet scheiden wat de Heer heeft verbonden. Ik zeg, Harry, mag ik even? Volgens mij, als de Heer het heeft verbonden, geneest het vlaggen. Allemaal stil. Ben, houd je gezicht, plechtige toespraak. Houd je hasses. Dus ik hou me verder in. En dan gaat door over dat huwelijksbootje en hoge zeeën en zo zetera. Ken je dat? En hij gaat zo lang door over die deinende boot. Dat ik de oma op zeg, oma, heb je een tijltje? Afijn, hij is uitgesproken. Ik denk, ik moet ook wat zeggen. Dus ik sta op, ik tik tegen mijn glas. Dat laat het over het tafeldeel. Ik zeg, jongens, schepen ik. Leg dat kleed dadelijk maar bij die broek. He? Allemaal voor de eigenaar. Is dat waar? Dit is genoten. Als voorzitter van de feestcommissie wou ik graag enkele woorden door u spreken. Er staat een man in het openbaar tegen de muur van een stadhuis te wateren. Komt er een bode naar buiten die zegt, meneer, dat wil de burgemeester absoluut niet hebben. Zegt die man, ik wil het ook niet hebben. Wil jij het misschien hebben? Helemaal ben ik blij dat jullie daarom lachen. Ja, maar bij mij aan tafel allemaal schettend. Beetje ach. Dat is toch een verhaal voor een huwelijk? Ik zei, waarom niet? Die bode kwam toch uit het stadhuis? En daarna komt er een taart met 40 kaarsjes en die moesten mijn schoonouders dan één keer uitblazen. Maar dat deden ze zo vochtig. Dat ik daar een hap van de mekeu kon krijgen. Nee, dat was geen blazen, dat was blussen. En morgen gaan ze wandelen. Ik zeg, jongens, ik wil wel wandelen, maar niet te voet. He? Ik zeg, hoe ver gaan jullie wandelen? Toen zeggen ze, tot de begraafplaats en terug. Ik zeg, oh, is het een oefening? He? Ja, hè? En ik zeg nog tegen mijn schoonmoeder, ik zeg, ma, je mag wel uitkijken met die vos om je nek. In de vrije natuur. Je hebt daar misschien familie lopen. En die kennen jou wel eens naar je strot vliegen. Als ze daar een dode neef zien hangen. Ze zeggen, ja, die bent dus imitatie. Ik zeg, dan mag je helemaal wel uitkijken.
Dan worden die vossen zetnedder. Als je hun neef namaakt. Ah, wandelen is niks voor mij, jongens. Ik wandel door mijn eigen manier. Ik doe het raampje open en ik zet hem in zijn één. Jongens, schijt uit. Ik moet terug. Anders krijg ik de grootst mogelijke ellende. Ik zit daar zo tegenop, jongens. Bij jullie is het gezellig, lekker menselijk, warm en lachen met z'n allen, hè. Maar daar zitten ze nou met een klein zaaltje familiefilmpjes te kijken. Ken je dat, familiefilmpjes? Die zijn alleen om dat nog te redden als je ze versneld achteruit draait. Nee, jongens, ik zie er echt tegenop. Ik heb het jullie uitgelegd. Ik ken niet met die mensen. Ik heb ze sinds de zomer niet meer gesproken. Wij zijn samen op vakantie geweest, dat kan ik nog net vertellen. Kijk, wij zouden niet gaan, wij zaten krap in die dagen. Ken je dat? Kennen we allemaal vandaag de dag, hè? Dus wij zouden niet gaan, mijn schoonvader belt op. Zegt, treuze man, met ons op vakantie. En desnoods mag Benny mee. Leuk binnenkomen voor Benny. Dus wij naar Spanje, naar Benidorm. Ken je dat? Om de Costa Plenty. Hartstikke mooi daar, jongens. En ik heb mij daar 14 dagen ingehouden, om truus. He, dus als mijn schoonmoeder kamer breekt, dan kwam zwemmen. Heb ik dus niet gezegd, treus, waar is mijn harpoen? Nee, ik heb het niet gezegd. Niet gezegd. Om truus. Niet gezegd. Nee, niet gezegd. En als mijn schoonvader zijn eigen liet fotograferen met twee ezels... Heb ik dus niet gezegd, wil de echte ezel opstaan. Niet gezegd, om truus. Maar kijk, op de terugreis ging het mis. Ik ben bang voor vliegen, ken je dat? Dus ik neem toch altijd een paar van tevoren. Gaat het een ruk beter? Is ook veel veiliger. Hè? Zie je de motoren dubbelt? Hè? Dus ik heb daar ter plaatse aan de Costa een paar ingenomen. Ik kom een beetje te laat en geschuffeld iets achter binnen. En uit de vechten zie ik het al. Mijn schoonvader zit er met zijn driftige, dikke, rode nek. Zo ziet hij. En die heeft toch zo'n rare harses. Dit heb je, ken je dat? Dit hier. Je hebt een gezicht als een kassa waarvan de la niet goed slaat. Ik kan hem niet meer terugkrijgen. En mijn schoonmoeder van die dunne lippen zit een kruis op puzzeltje op te lossen. Je hebt allemaal lachrimpels, maar toevallig hangen ze wel allemaal naar beneden. Hè? En moet je nagaan, op onze stoelen hadden ze 4 plastic tassen neergezet. Op de rand gevuld met belastingvrij gekochte artikelen. Reukwater en gedistilleerd. Op onze stoelen. Ik zeg, pa, zouden ze vriendelijk willen zijn die tassen eventueel voorlopig ergens anders te plaatsen op den duur. Eventueel, als het u schikt, pa. En je zegt, oh, wil je daar gaan zitten, Ben? Ik zeg op de duur wel, pa, maar kijk, het zijn onze stoelen en dadelijk moeten we de riemen vastmaken. En ik weet niet of die wel lang genoeg zijn als wij blijven staan. Dus hij staat op, alles kankerend in de fucking pompen. Wij zijn opgestegen, we vliegen een uurtje en aan het eind van het gangpad start dat karretje met spijs en drank. Ken je dat? En mijn schoonvader en een is zenuwachtig roepen en dan denk je, ja, eerst deze kant uit, hier bij mij serveren nu. Ik schaamde me eigen kapot, joh. Maar dan gaat dat tot 3 keer heen om te checken of het allemaal wel in orde zou komen. Of het wel genoeg was. Ik dacht helemaal dat ik bloed zag toen ik er voor de 4e keer heen ging. Of was 2 flesjes wijn te reserveren. Want stel dat ze op zouden raken. Maar hij komt terug door de gangpad. En vlak voordat hij gaat zitten doe ik even dit. Ken je dat? En ik zeg, pa, mede namens gezagvoerder Schuiver en zijn ganse bemanning, happy landing.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.